0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Ding af, mijn voorn.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
9: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
4: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
3: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Hele goedemorgen. 7:02. Je luistert naar de Oogochtendshow van vrijdag 21 op augustus. Mijn naam is Alexander Temeren en naast me zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
8: Goedemorgen, Alexander. Zat je toch bijna een maandje ernaast?
7: Nou, ik had eigenlijk april willen zeggen.
8: Dat dacht ik al.
7: Het begon ook met een A, maar het is even wat anders. Beginnen eventjes, Jan, met de koppen van het Oogradio Nieuws zometeen.
8: Dat gaan we doen. Niemeyer opent de deuren voor omwonenden. 150 Transcom-werknemers uit de stad krijgen Zweedse steun. En de gemeentelocatie Haren vanaf maandag volgende week 24 augustus. 4 weken dicht.
7: Dat was hem weer. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is nog lekker rustig. Ik zie geen opstoppingen. Het rijdt lekker door. Ook op het spoor gaat het helemaal goed. Moet je richting Lelystad of nog iets verder richting Amsterdam. Check eventjes je reisplannen. Ze zijn met het spoor aan het werk daar. Voor de rest ga je er helemaal kunnen komen. En je schijnt gewoon met de trein weer tegenwoordig naar Duitsland te kunnen.
8: Ja, daar had ik het woensdag met Rick ook al over. Dat is weer een leuke verbinding.
7: Groot nieuws. Nou, hartstikke mooi. Wij gaan wel gauw verder. Jan, waar gaan we het zo meteen over hebben?
8: Nou, je hoeft niet met de trein, je kunt hooguit met de bus. Maar Sterrenbos live. Ja, en dat wordt een feestje op 13 september. Tenminste, dat zeggen ze. Hoe het zit, hoor je zo.
2: De de Oogochtendshow.

0: Taylor Swift en Opalite. Wat een vorm is, heb ik ooit eens opgezocht, van de opaalstenen. En Jan, ik weet dat jij daar erg
1: dol op bent. Ja, ik vind het heel mooi, die serie op het koffer.
0: En ik ben op mijn beurt weer dol op Taylor Swift, dus wij komen helemaal aan onze.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Voor de laatste keer dit seizoen vindt binnenkort op 13 september in het Sterrenbos een editie van Sterrenbos Live plaats.
1: Ja, het evenement in de muziekkoepel bestaat namelijk nu 20 jaar en de koepel zelf staat er precies 100 jaar. Het optreden op 13 september draait om gitarist Erwin Java met zijn band Travel Party en gastzanger Erwin Nijhoff. Erwin Java speelde onder meer met Kiwi en de Blizzards en Herman Brood en leidde jarenlang zijn eigen blues rockband King of the World. Ja, zanger Erwin Nijhoff draait al ruim 30 jaar mee in het muziekcircuit. Je hoort Henk Hendricks van wijkcomité Helpman.
3: De muziekkoepel is vooral bekend bij de muziekliefhebbers uit 1970, 1980. Toen hadden we hier Sterren in het Bos. En Sterren in het Bos was een activiteit die zelfs elke week hier plaatsvond. Gratis optredens van allerlei bekende bands. Onder andere The Cure heeft hier bijvoorbeeld hun eerste buitenlandse optreden gegeven, ergens in 1976 of zo. En dat is iets wat iedereen nog steeds aantrekt. En het is een fantastische locatie. Het is gewoon heel mooi, sfeervol. Met 200 man is het hier ook echt vol in het bos.
4: De komende editie van 3 tot 6, wat voor namen komen daar zoal op af?
3: Daar is maar één band, mede vanwege die lusten. Erwin Java, bekende Groninger. Hij heeft hier in de 70 jaar ook al opgetreden. Onder andere met Cubie en met Herman Brood en dat soort bands. En die komt dus nu, die is nog steeds bekend in die wereld. En die komt inderdaad hier een heel concert geven. Dus eigenlijk twee keer achter elkaar, om 3 uur en om 4 uur een sessie.
4: En nou ja, zulke artiesten kosten natuurlijk ook geld. Hoe gaat dat?
3: Ja, dat is lastig. In zoverre, als wijkcomité krijgen wij een bepaald bedrag per inwoner van de gemeente. Maar ja, als je weet dat het concert, wat vroeger ongeveer voor 6.000 euro geregeld kan worden, tegenwoordig toch gewoon 10.000 tot 12.000 euro per jaar kost. We hebben gelukkig wat sponsoring van omliggende wijken. De Herenpoortbuurt, de Oosterpoortbuurt, de Weijert, die Vierenbuurt, moet ik niet vergeten. Allemaal betalen ook wat mee, maar dat zijn kleine bedragen in verhouding. En aangezien we zo succesvol zijn, hebben we gedacht, we kunnen ook wel een keer een crowdfunding afstarten.
1: Ja, je hoorde Henk Hendricks over Sterrenbos Live. Ja, zoals Henk al zei, tussen 1974 en 1983 traden daar grote internationale acts op. Denk bijvoorbeeld aan The Cure, die je al noemde. En onder andere Nina Hagen en Dexys Midnight Runners. Ja, Sterrenbos Live is zoals altijd gratis toegankelijk. Maar aan deze editie is een crowdfunding gekoppeld. Ali Katerberg van de organisatie legt uit waarom dat is.
5: Het is een jubileumjaar en dat brengt extra kosten met zich mee. Want we willen het toch een beetje uitpakken ook. En het is altijd gratis. En ja, dachten van, we gaan nu een kleine bijdrage vragen.
4: Ja, maar er zijn ook wel concerten of festivals die ook gratis zijn en die besluiten. Nou, we gaan entree vragen, dezelfde reden. Waarom hebben jullie daar niet voor gekozen?
5: Dat is, in elk geval is het lastig hier in het Sterrenbos. Maar we willen ook het open karakter willen we ook houden. Dat iedereen welkom is, dat het gratis is. Alle bands die krijgen een vaste vergoeding. Het is meer een soort onkostenvergoeding wat ze krijgen. De kostenstijging, dat is niet echt merkbaar verder. Maar dit jaar dus wel, omdat we gewoon extra uitpakken dit jaar.
4: Dus inderdaad, de artiesten die dit jaar komen, of die dit jaar komt, is
5: ja,
4: gewoon...
5: er zijn een paar wat bands bij die wat meer geld vragen.
4: Maar dat is het ook wel waard?
5: Ja, zeker. Ja, we hebben gewoon wat extra catering geregeld ook.
4: Verwachten jullie ook meer mensen die hier naartoe komen voor die speciale editie?
5: Zou kunnen.
4: En hoe gaan jullie daarmee om? Is het op een gegeven moment vol is vol? Of vindt iedereen altijd wel een weg om ergens terecht te kunnen?
5: Ja, iedereen vindt wel een plekje. Het bos is groot genoeg. Er wordt ook, als het vol is, er zit ook, en het is mooi weer, zitten de mensen gewoon ook lekker bij de vijver of in de omgeving.
1: Ja, je hoorde Ali Katerberg van wijkcomité Helpman over Sterrenbos Live. En de crowdfunding. Ja, Sterrenbos Live is op zondag 13 september. Begint om 3 uur 's middags. En de bijdrage was van Marco Hamminga.
0: Nou, en dan toch ontzettend leuk om te horen dat zo'n ontzettende pedigree langs is gekomen. Ja. Cubie en de Blizzards natuurlijk. The Cure hoorde je voorbij komen. Maar ook Dexys Midnight Runner. Ja, dat zegt misschien niet iedereen evenveel. Maar deze plaat ongetwijfeld wel. Hij komt uit 1982. En het gaat over Eileen, die er niet zo heel veel zin in heeft.

0: Als Aileen nou nog niet in beweging is gebracht, dan gaat het hem ook niet meer worden. Dexys Midnight Runners en kom op, Aileen. Het weer vandaag. Een bewolkte dag met in de loop van de ochtend buien. Vanmiddag breiden die buien alleen maar uit. En daarbij is ook nog eens even kans op onweer. Maar als het goed is, later op de dag, dan gaat het wel opklaren. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het vandaag niet echt warm. 19 graden. Ja, dat is wel afgaande zaak met de zon.
1: Ja, maar het valt nog mee. Het mag wel eventjes. Een beetje regen voor de plantjes, komt helemaal goed. Ja, en anders moet je een warmtenetje aanleggen. Nou, dat doen ze dus in Kostverloren. Aanleg warmtenet start komende maandag namelijk. Bel onze eigen website Oognieuws. Ja, dat is 24 augustus start in Kostverloren de aanleg van die hoofdleiding van het warmtenet. Met werkzaamheden aan de Rembrandt van Rijnstraat. En later een boring onder de Friese Straatweg. En een leiding bij de spoorwegovergang. Dat is dan ook bij de Friese Straatweg daar. De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor hinder bij parkeren en aanbieden van huisvuil, maar woningen blijven bereikbaar en hulpdiensten ondervinden geen hinder. Dat is een geruststelling. Groninger bioscopen beleefden een topzomer, meldt RTV Noord. Ja, de bioscopen in de provincie Groningen kijken terug op een uitzonderlijk succesvolle zomer. Met fors meer bezoekers dankzij populaire films en het warme weer. Vooral tieners trokken vaker naar de bioscoop, terwijl ook de warme middagen extra bezoekers opleverden die verkoeling zochten in de bioscoopzalen.
0: Nou, dat snap ik wel,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat is ook een goeie.
0: Goed bekeken.
1: Ja, dat kun je dan inderdaad op die manier ook weer mooi combineren. Ja, en met Tour de Grun zijn fiets-, wandel- en vaarroutes en knooppunten beter zichtbaar, meldt Groningen Nieuws. Ja, in Groningen zijn namelijk verschillende fiets-, wandel- en vaarroutes vernieuwd. Met extra aandacht voor bijzondere plekken en ondernemers onderweg. Ja, via de knooppunten netwerken kunnen bezoekers eenvoudig zelf routes samenstellen en de provincie ontdekken. Dus ja, je kunt blijkbaar met een heel mooi digitaal verhaal eens even zien hoe mooi de plekjes op onze ja, routes zijn in de provincie.
0: Nou, en ik kan je vertellen, die zijn ons.
1: Ja,
0: mooi. Nou, hartstikke leuk. Dat is ook een goede tip. Nog een goede tip hoor je zo meteen in de uitgaansagenda.
1: Precies.
0: Vandaag, wij gaan verder met Anastasia. I'm out of love. Goedemorgen Groningen. Zo meteen dus even een kijkje naar de Groningse uitgaansagenda.

0: Anastasia is out of love. Het is vrijdag 21 augustus. Het is 8 minuutjes voor 7:30. En we gaan eens eventjes kijken naar wat er vandaag allemaal te doen is in en rond de stad, Jan.
1: Ja, en dan beginnen we in de oude Boteringenstraat. Ik kijk er eens wat gek tegenaan, maar daar zit toch echt een stadsgalerie. En daar is Klein maar Fijn te zien. En dat kun je vanmiddag om 1 uur bezoeken. In deze speciale tentoonstelling tonen kunstenaars uit Noord-Nederland aan dat kunst geen metershoge doeken nodig heeft om indruk te maken. Wat je kunt verwachten is een bijzondere verzameling kunst op intiem formaat. Varieert van werken zo klein als een visitekaartje tot compacte A4-doeken. Het eerste is wel heel klein. Maar daarom heet het ook Klein maar Fijn in de Stadsgalerie Oude Boteringenstraat vanaf 1 uur vanmiddag.
0: Nou, en van klein naar fijn is de sprong zo gemaakt naar de penismonologen door Schout bij Nacht. Vandaag bij Noorderzon, ieder uur vanaf 3:30 vanmiddag op het Noorderplantsoen in container 4, de penismonologen. En dit is een voorstelling waarin op een liefdevolle, kwetsbare, respectvolle en vaak ook humoristische manier wordt gesproken over het mannelijk geslachtsdeel. Ja, dat is dan niet heel erg moeilijk, lijkt mij. Daarmee volgt de voorstelling een krachtig tegenwicht voor de platvoerse verjaardags- en kroegpraat. Het gebral in de voetbalkantines en de cultuur binnen studentencorpora. Meer voorstellingen kun je vinden op noorderzon.nl. Nou ja, goed, en de penismonologen is natuurlijk gewoon een tegenhanger van al het eerder uitgebrachte vaginamonologen.
1: Ja, klopt.
0: Zeker, nee, goed. In ieder geval vanaf 3:30 vanmiddag in de Noorderzon. Nog eenmaal de penismonologen door Schout bij Nacht. Dat heb ik al heel vaak gezegd in de ochtendshow.
1: Daarom. En anders ga je om 12:45 smiddags gewoon naar de Martinikerk. Naar het lunchconcert van Jan-Willem Jonkman. En studenten van het Prins Klaus Conservatorium verzorgen namelijk op vrijdagmiddagen een bijzonder concert van circa 45 minuten op een van de meest indrukwekkende orgels van Noord-Nederland. Het Schnieker-orgel. Ja, en dat is echt in de Martinikerk. Dit 6e concert wordt gegeven door Jan-Willem Jonkman. Ja, dus als je daarvan houdt, 12:45 vanmiddag Martinikerk, lunchconcert met Jan-Willem Jonkman.
0: Kun je gewoon naar de pijpen gaan dansen?
1: Ja, precies. Voor meer uitgaanstips gaan we gewoon naar groningen.uitlopen.nu als je dit nog niet genoeg vindt. Of je kijkt op de Kamerkrant van Oog naar Negen, daar staan ze ook allemaal. Heb je zelf iets wat je organiseert? Ja, als je dat wil gemeld hebben, dan moet je ze even sturen, want die tips die kunnen we wel noemen, maar dan moeten ze eerst ontvangen op ochtendshow@oogradio.nl.
2: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: van Cameron Whitcomb.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: En wij gaan gauw verder met muziek uit Groningen. Het Gronings hip-hop collectief Stu33 heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En de naam spreekt volgens mij voor zich. Het is weer niet meer zo hartstikke mooi weer zoals het eerder was. Maar volgens mij moet dit nog wel lukken. Dit is Stu33 en Skinny Dippen.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: niet tippen. Van Stu 33. Gloednieuw uitgekomen. Je hoort hem hier natuurlijk bij Oog Radio.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 19:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente organiseert dinsdagavond 25 augustus een inloopavond in het pand van de voormalige Niemeyerfabriek. De inloopavond gaat over de invulling van het noordelijk deel van het pand. De avond wordt mede georganiseerd door een projectteam en ontwerpers. Zij presenteren de plannen en vertellen welke volgende stappen er genomen worden. Er ligt inmiddels ook een conceptomgevingsprogramma klaar voor de herontwikkeling van het hele Niemeyercomplex. Binnenkort zal het ontwerp ter inzage worden gelegd waarop bewoners kunnen reageren. Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden vrij naar binnen lopen, vragen stellen en ideeën inbrengen. De inloopavond is van 19:30 s'avonds tot 20:00. De ongeveer 150 medewerkers die werken bij Transcom aan de Leonard Springerlaan krijgen steun van de Zweedse vakbond Unionen. Samen met de FNV heeft de vakbond een petitie aangeboden aan de directie van Transcom in Zweden. Transcom wil de vestiging in Groningen sluiten. Het bedrijf wil het klantencontact bij goedkopere vestigingen in het buitenland onderbrengen. Vakbonden FNV en CNV zagen al eerder geen heil in het eindbod van Transcom voor een sociaal plan en willen dat werknemers een betere regeling krijgen. Volgens de FNV bond Transcom een kleine vertrekvergoeding, een tekenbonus en alleen een mogelijkheid om werknemers in het buitenland te laten werken. De petitie is door 98% van de Groningse werknemers ondertekend. En volgens FNV-bestuurder Isabella Mugowska is de Zweedse steun belangrijk. Werknemers vragen geen uitzonderingspositie, maar respect, fatsoen en een eerlijke regeling, aldus Mugowska. De balie van de gemeentelocatie aan het Raadhuisplein nummer 10 in Haren is vanaf komende maandag 24 augustus tot en met vrijdag 18 september gesloten vanwege verduurzamingswerkzaamheden. In het gebouw komt een meer energiezuinige verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. De meeste werkzaamheden vinden daarom in het gebouw plaats. Voor de aanvraag of het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt aangeraden om naar een andere gemeentelocatie te gaan. De receptie van de Raadhuisplein 10 blijft tijdens de verbouwing wel open voor een aanvraag van een gehandicapte parkeerkaart. En het wijteam en de overige afdelingen blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Ja, en dan nog het weer. Vandaag is het een bewolkte dag met in de loop van de ochtend wat buien. In de middag breiden de buien zich uit. Daarbij is er kans op onweer en later op de dag klaart het weer op. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het maar 19 graden.
3: Dan gaan we door met de verkeersinformatie op de Groningse wegen. Het is nog steeds lekker rustig. Eerste opstoppetje bij de Peters Kampers single begint wel te ontstaan. Maar dat mag nog niet echt een naam hebben. Op het spoor gaat het ook helemaal lekker. Ga naar het westen van het land over Lelystad. Check eventjes je reisplanner, want door werkzaamheden aan het spoor kan het daar nog wel eens zijn dat er een trein niet helemaal lekker aansluit. Voor de rest moet je er wel kunnen komen. Dus wij gaan ook gauw door. Jan, wij gaan zo meteen nog eventjes een oud trauma oprakelen.
2: Ja, je zou het bijna zeggen. Maar ja, dat over de weg informatie. Nou, er komt weer wat meer informatie over de Ring Zuid. Want ja, daar gaat men toch al aan de gang. Hoe dat zit en waarom men aan de gang gaat, dat hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Dat is hartstikke mooi. Een beetje hulp is altijd fijn. Ja, en het nieuws uit Groningen. Ja, ik kan er eigenlijk net zo goed dit er even van maken. De verkeersjingle. Ja. Combinatie Herenpoort. Die voert namelijk van 25 augustus, dat is aankomende dinsdag, ja, tot 19 september werkzaamheden uit aan delen van de Zuidelijke Ringweg. Ja, we hebben het de afgelopen jaren natuurlijk wel meer meegemaakt. Maar het werk is nu dus nodig om te zorgen dat het asfalt in goede conditie blijft en de levensduur van het wegdek wordt verlengd. Daarnaast worden ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de gevelplaten rondom de Ring Zuid. Dat was natuurlijk afgelopen tijd ook wel in het nieuws. Een aantal daarvan liet los. En dat is best problematisch. En om dat allemaal veilig te kunnen doen, zijn er verschillende wegvakken en op- en afritten tijdens de avond en vooral nachtelijke uren op de Zuidelijke Ringweg, ik zeg nogmaals, tijdelijk afgesloten.
2: Ja, nou, maar goed, dat is ook zo. Want het wegdek heeft afgelopen winter extra te lijden gehad natuurlijk door periodes met sneeuw en ijzel. Ja, want op de ringwegen ligt zeer open asfaltbeton, wat we kennen als zo. Een asfaltsoort die geluid reduceert en bijdraagt aan een prettige omgeving voor de bewoners die er vlakbij leven. Ja, dan hoor je wat minder geruis en zo. Maar door de open structuur is ZOAP gevoeliger voor slijtage veroorzaakt door het weer. Ja, op het ZOAP wordt nu een speciale beschermlaag aangebracht. En die zorgt ervoor dat het bindmiddel in het asfalt beter hecht aan de steenslag. Daardoor blijft het asfalt langer in goede staat.
0: Nou ja, dan kun je dus wel horen dat Jan altijd in de wegenbouw heeft gewerkt.
2: Ja, maar
0: De werkzaamheden starten in ieder geval komende dinsdag, 25 augustus is het dat, om 9 uur 's avonds. En ze eindigen half september, 19 september zelfs, in de ochtend. Om verkeerhinder zoveel mogelijk te kunnen beperken, worden door de week dus tijdens de avond- en nachturen gewerkt. Weggebruikers moeten wel rekening houden met tijdelijke afsluitingen van rijstroken, op- en afritten en enkele wegvakken dus op en rond de Zuidelijke Ringweg. Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven. Nou, en ik denk dat dat ook voor veel mensen een goede reden is om nog eens een keertje Groningen bereikbaar eens een keertje van stal te halen. Ja, de website is er voorop gericht voor de alle werkzaamheden rondom de Zuidelijke Ringweg. Wij maken er altijd nog gebruik van bij ons verkeersnieuws.
2: Ja, en, hij werkt gewoon goed. Ja,
0: absoluut. Ja. En ik denk trouwens dat de gemiddelde reisplanner daar ook wel een beetje in speelt. Dus ja, nee, zeker.
2: Maar ik vind het wel interessant, want ZOAP, ik heb er een keer een doorsnee van gezien van hoe het er dan van binnen uitziet. Als je dan weet dat diezelfde zware walsen eroverheen rijden om zo'n weg te verdichten, om het goed aan te drukken. Mm-hmm. En dan toch zoveel holle ruimte erin. Het is echt heel mooi.
0: Wonder der moderne techniek. Ja. Het is hartstikke mooi.
2: Maar ja, jij hebt een heel mooi wonder.
0: Ja, toch wel een beetje toepasselijk. Het gaat over de Zuidelijke Ringweg. Die is binnenkort afgesloten. Dus dan ook leeg. Dit is
1: The Road Ahead.
3: The road ahead is empty.
0: En wat ligt er allemaal op? Ik zou het niet weten.
3: It's paved.
0: Waarmee dan?

0: Ik durf dit nog wel te scharen onder een prachtige 90s ballad. City to City en The Road Ahead.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: En die is inderdaad leeg. Maar goed, dat gaan we dan wel weer zien. Wat niet leeg is, is het plantsoen. Want daar is Noorderzon en een theatercollectief debuteert daar op Noorderzon, meldt RTV Noord. En Noorderplantsoen staat sinds gisteren weer in het teken dus van die Noorderzon, waar het jonge Groningse theatercollectief Dwaas debuteert met de interactieve voorstelling De Troostprijs. Makers Aranka Planten en Cynthia de Vries werken sinds de oprichting van Dwaas in 2022 naar dit moment toe. Ja, en nadat een eerdere poging op Noorderzon te staan werd afgewezen, gaan ze dus nu in de voorstelling staan waar de Nachtcentraal staat als plek waar mensen elkaar kunnen vinden, luisteren en samen de zorgen van alle dag loslaten. Met dans en interactie met het publiek wil Dwaas laten zien dat troost niet altijd in gesprek hoeft te zitten, maar ook kan worden gevonden in het samen feesten. Het collectief kiest bewust voor de Groningen en wil vanuit het noorden verder groeien. Nou, dus als je denkt dat klinkt heel dwaas, nou, dan is het misschien wel dwaas, maar klinkt wel heel leuk.
0: Mooi. Troost op meerdere manieren. Ik haal hem meestal uit mijn koffiezetapparaat.
2: Ja, een bakje troost. Ja.
0: Een bakje troost. Dan Sunny Beach in Groningen, in de binnenstad. Die gaat na 11 jaar haar deuren sluiten. Dat meldt Stadsblog Sikkom. Oh. Sunny Beach in de Peperstraat sluit dus na 11 jaar haar deuren. Zaterdag, morgen, wordt het laatste feest gehouden. Volgens de eigenaar Farid Medour en zijn dochter Fabiola dalen de bezoekersaantallen en drinken mensen tegenwoordig vaker thuis. Terwijl de kosten inmiddels intussen gewoon oplopen. En daarmee verdwijnt opnieuw een bekende feestkroeg in het Groningse nachtleven, na eerdere sluitingen van onder meer Klein Amsterdam en Club Pepper. Ook uitgaanstijden zijn veranderd inmiddels. Waar vroeger je nog wel tot 6 of 7 uur 's ochtends het druk bleef in de stad, loopt de drukte tegenwoordig al rond 1 uur of 4 's ochtends al terug. De sluiting valt de familie zwaar, mede omdat mede-eigenaar Farid jarenlang vrijwel dagelijks in de zaak te vinden was. Voor het laatste weekend zijn de prijzen verlaagd en wil Sunny Beach nog 1 keer groots uitpakken met een feest. Nou, dat is dan misschien voor de mensen die dit jaar in de stad net zijn aangekomen, keiweek hebben afgerond. Ja. Waarschijnlijk is de kater er net vanaf, dus aankomende zaterdag, morgen dus. Kun je wellicht de stad in. Ja, en de laatste avond dus van Sunny Beach.
2: Ja,
0: na 11 jaar.
2: Ik kende hem nog niet, maar het is zonde. Jammer dat ze moeten sluiten, want ze hebben blijkbaar, zo te horen, altijd wel veel plezier gehad om het te runnen.
0: Ja,
2: dus, ja, en ook wat wij ons kunnen melden met veel plezier is dat zowel de korte als deze berichten opgezocht zijn door onze bureau-redacteur Floris.
0: Lekker Floris, dankjewel. En hij is ondertussen nog druk bezig met het zoeken naar het nieuws, want we gaan nog even een uurtje verder met deze Oogochtendshow. Zometeen gaan wij nog eventjes kijken naar wat voor dag het vandaag nou precies is. Wat speelt er vandaag? Dat hoor je allemaal naar Kensington en Living 4 hier bij het Geluid van Groningen.

als gedenkdag, maar ook om lidstaten te vertellen over VN-resoluties die terrorisme moeten voorkomen. En voor jezelf misschien ook een mooie dag om eens goed te stilstaan bij het leed in de wereld. Niet alleen dat je wat je in het journaal voorbij ziet komen, maar ook in andere delen van de wereld. Dus ja, ja, en het eerste wat mensen van mijn generatie en generaties voor mij natuurlijk in het hoofd schiet als je denkt aan terrorisme, naast het Bataclan, maar het ja, originele ja, in ons hoofd, ja, dat is natuurlijk 9-11. Ja. Het is ook al bijna weer, 11 september. Ja. En ja, goed, vaak is het wel zo in de menselijke aard dat in de, ja, toch de meest duistere tijden vaak toch ook de mooiste dingen soort van naar boven kunnen komen. En in dit geval heb ik het over muziek. Ik vind het een van de mooiste nummers die eigenlijk geschreven is in de afgelopen decennia. Naar aanleiding van 9-11 schreef Live dit nummer. Overcome, hier bij Oogradio.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
5: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
4: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
6: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
4: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
8: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: 2 minuten over 8. Hele goede morgen. Je luistert naar de Oogochtendshow van vrijdag 21 augustus. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
10: Goedemorgen, Alexander.
9: We beginnen eens even met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
10: Ja, Niemeyer opent de deuren voor omwonenden. 150 Transcom-werknemers uit de stad krijgen Zweedse steun. En de gemeentelocatie Haren is vanaf aanstaande maandag 24 augustus 4 weken dicht.
9: Zometeen rond 8:30 meer daarover in het Oog Radio Nieuws. We kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is nog steeds niet heel erg druk. Eigenlijk het enige dat mij opvalt is de Rade Singel. Achter het politiebureau, daar zal het druk zijn volgens mijn kaartje.
10: Zijn mensen gearresteerd?
9: Dat denk ik inderdaad. Ja. Of ze zijn er achteruitgang uitgeslopen, dat kan natuurlijk ook. Voor de rest lijkt het behoorlijk goed te gaan. Ook op het spoor gaat het lekker. Moet je verder dan Zwolle, vooral richting Lelystad. Check eventjes je reisplanner. Ze zijn met het spoor aan het werken in het zuiden en het westen van het land. Voor de rest moet je er helemaal kunnen komen vandaag. Dus wij gaan gauw verder, Jan. En ja, het is gisteren begonnen en we gaan het er zo meteen nog even over hebben.
10: Ja, wij gaan even bellen met iemand van Noorderzon om te kijken hoe de opening gegaan is en hoe de stemming is, zullen we zeggen. Dus blijf luisteren, dan gaan we dat zo horen.
3: De Oogochtendshow.
9: Maar we trappen af met Coldplay samen met een hele groep mensen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Dit is We.

0: En dan nog even afsluiten met de prachtige stem van Chris Martin van Coldplay. Je hoorde We Pray.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, je hebt het vanmorgen al een aantal keer gehoord bij ons in de show, maar Noorderzon is dus echt begonnen. Sinds gistermiddag staat het Noorderplantsoen 11 dagen lang in het teken van kunst, muziek en theater.
2: Ja, en ook op verschillende plekken in de binnenstad zijn voorstellingen en activiteiten te vinden. Met makers uit 14 verschillende landen. En rond de vijver is dit jaar een nieuwe ontmoetingsplek ontstaan met terrassen en zelfs een podium in het water. Ja, dat klopt. Heel mooi groot. We praten erover met terugkerende gast van de ochtendshow Noorderzon hoofdcommunicatie Milou de Boer. En we blikken even terug op de eerste dag. En we kijken natuurlijk wel vooruit naar de rest van het festival. Ik zeg ook, Milou, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, gisteren na al die voorbereiding, maandenlang waarschijnlijk al, de deur eindelijk open. Hoe was de eerste dag?
3: Ja, dat is altijd een super magisch gevoel als het dan eindelijk is begonnen. we hadden natuurlijk gisteren wel een beetje regenachtig weer. Mm-hmm. Maar s'avonds klaarde het gelukkig weer op. En dan is het gewoon hartstikke fijn om iedereen weer terug te zien eigenlijk.
2: Ja, in het vorige gesprek trouwens in de ochtendshow zei je dat je elk jaar dit spannend vindt of de bezoekers wel komen. had je die spanning gisteren ook en was die terecht of was het allemaal weer koek en ei?
3: Ja, die spanning is gelukkig nooit echt terecht. Maar het is toch altijd gewoon heel fijn om te zien dat Groningen er ook weer bij is. Ja.
2: En dat viel wel helemaal goed uit. Het was niet teleurstellend. Het was gewoon weer lekker. Hup, open en we kunnen aan de gang.
3: Ja, precies.
2: Ja. Maar merken jullie dan ook al aan het enthousiasme hoe het ontvangen wordt? Ik bedoel, het is iets anders dit jaar, had ik al begrepen. Of is dat nog te vroeg om dat nu al te constateren?
3: Nee, de eerste geluiden hebben we inderdaad al wel gehoord. Dat mensen het inderdaad gewoon oppakken. Dat het net even wat anders uitziet dan de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus dat is heel fijn om te merken. En gisteren zijn het ook de eerste voorstellingen geweest. En daar hebben we ook al veel enthousiaste geluiden over gehoord. Dus dat is een heel mooi begin, denk ik.
2: Ja, want ik moet wel zeggen, ik ben helemaal fan van die mooie installatie tussen de vijvers. Want daar fiets ik 's morgens hier naartoe onderdoor. Met alle verkeerslichten. Dus dat vind ik wel een indrukwekkend ding, moet ik zeggen.
3: Ja, snap ik. Ja, daar zijn ook nog kaarten voor verkrijgbaar. Dus okay. Die keer per avond kun je daar ook echt naartoe. Dan krijg je een koptelefoon op. En dan is het een hele ervaring ook met soundscapes en muziek erbij.
2: Okay, en dan zit je op die vlonder in de vijver, begreep ik.
3: Ja, klopt. Dan ga je daar ook overheen lopen. Ja. Daar
2: gaan we nog eens even over nadenken. Maar we zijn nu 1 dag onderweg. Je hebt nog 10 dagen te gaan. Ja, waar ben je nou nieuwsgierig naar voor de rest van het festival? Wat is nou je hoge verwachting wat er nog gaat gebeuren? Dat je denkt, daar heb ik nu al zin in.
3: Ik kijk heel erg uit naar... We hebben een voorstelling die 12 uur lang duurt, op de laatste zaterdag. Daar kun je ook als bezoeker in en uitlopen. En er komen ook allemaal mensen uit Groningen aan het woord over wat voor werk zij doen.
2: Maar continu 12 uur, dus aan 1 stuk door?
3: Ja. Ja, en dat is in de oude Niemeyerfabriek. Dat is ook een nieuwe locatie voor ons dit jaar. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien. Maar dat wordt echt wel heel erg cool, denk ik. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat in elkaar steekt. En hoe dat gaat zijn. Dus daar heb ik heel veel zin in.
2: Het lijkt me een lange zit. Of een lange voorstelling voor die mensen.
3: Je mag in- en uitlopen. Ik geniet het wel als je lang te blijven zitten. Dus als je denkt, ik ga nu even eten. En dan kom ik later weer terug. Dan kan het ook gewoon.
2: Oké. Mochten mensen na dit gehoord hebben denken, ik ga naar Noorderzon, maar ik heb nog niks gepland. Wat moeten ze voor, als jij het mag zeggen, vooral wel doen?
3: Nou, precies daarvoor geven we ook elke ochtend tips op onze social media en ook op de website. Mm-hmm. Dus voor alles waar nog kaarten voor beschikbaar zijn voor die dag, zetten we even op een rijtje. En dan wordt het ook iets makkelijker om te kiezen waar je diezelfde dag nog naartoe wil.
2: En dan bedoel je noorderzon.nl onder andere, daar kun je dat vinden.
3: Ja, precies. Ja hoor, dat staat ook wel op de homepage inderdaad meteen gelinkt.
2: En is het ook echt nodig? Is het al dat je goed moet opletten omdat er al veel uitverkocht is?
3: Nee, er is nog hartstikke veel, veel mogelijk hoor. Er zijn de eerste dingen zijn wel uitverkocht, maar er is nog hartstikke veel moois te zien. En verder, ja, ik zou ook iedereen aanraden om gewoon lekker door het plantsoen te gaan lopen. Want er gaan ook heel veel verrassende, onverwachte dingen
2: Dus je moet ook een beetje op je hoede zijn, hoor ik al wel.
3: Ja.
2: En wat ga je dan zelf vandaag doen?
3: Van alles.
2: Ja, maar niet iets leuks voorstellen bekijken. Dat lukt niet, te druk.
3: Ja, ik ga wel naar een paar interessante gesprekken toe vandaag.
2: Oké.
3: Ook de eerste van de linkse mannen, de talkshow, die is ook vandaag te zien. En dan denk ik vanaf morgen weer wat meer voorstellingen kijken.
2: Nou, dan wens ik jou vast heel veel plezier en succes ermee. Bedankt voor je contact weer. En nou, heb er nog veel plezier de komende dagen.
3: Goed, heel erg bedankt. Fijne dag.
2: Ja, en Noorderzon is namelijk nog tot en met 30 augustus te bezoeken in het Noorderplantsoen en op verschillende plekken ook in de binnenstad. Meer over Noorderzon hoor je morgen in Goedemorgen Groningen. En volgende week natuurlijk weer in de ochtendshow. Voor meer informatie over Noorderzon en tickets ga je dus naar noorderzon.nl.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.
0: Gaan wij gauw door van Noorderzon zometeen naar het laatste nieuws. Floris is bezig. Eerst.

0: Cooks.
1: Vandaag is het een bewolkte dag met in de loop van de ochtend een paar buien. Vanmiddag breiden de buien alleen maar uit, met ook nog een beetje kans op onweer. Later op de dag, als het goed is, dan klaart het op. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het vandaag toch nog een graad of 19.
2: Ja, dat mag ook wel. Vanmorgen was het zo'n 12, 13 graden. Dus ietsje warmer mag wel. Maar goed, we hadden het er net over. We gaan er nog gewoon even mee verder. Festival Noorderzon in Groningen open met gebarentaal en op hol geslagen stoplichten. Nou, die zei ik al, die hangen daar midden in het plassoen. Kan niet missen. Dagblad van het Noorden komt ermee. Ja, het festival in Groningen is gisteren officieel geopend met de voorstelling Def Republic in de stad Schouwburg. Ondanks stevige buien kwamen al veel bezoekers naar het Noorderplassoen, waar het festival dit jaar kunst en cultuur nadrukkelijk centraal stelt. Ja, Art to the People staat op alle containers, ja, zag ik vanmorgen. Dus
1: leuk.
2: Ja,
1: leuk.
2: Dat klopt wel.
1: Wij hebben hier bij Oogradio ook een programma in de gebarentaal. Dat is ook het slechts beluisterde programma van de hele zender.
2: Ja, nee, dat heb ik helemaal niet eens.
1: Dan lezen wij op groningennieuws.nl. Meer WW-uitkeringen in juli. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in juli dus gestegen. Terwijl de provincie kampt met grote tekorten aan technisch personeel. En ruim 2000 klimaatgerelateerde vacatures openstaan. Overheid, onderwijs en werkgevers zoeken daarom naar extra technisch talent. Onder meer door vrouwen te stimuleren voor een opleiding en carrière in de techniek. Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken.
2: Ja.
1: Dat lazen wij dus op Groningen Nieuws. En dan tot slot, goed nieuws voor als je een kleine beurs hebt.
2: Ja, maar ook honger.
1: Ook een grote beurs trouwens.
2: Ja, ik wil zeggen, het 1 euro ontbijt van de IKEA is terug.
1: Mooi.
2: Alleen, het is zo'n eind omrij als ik hier naartoe moet.
1: Wij sturen voor de reclame nog wel even factuurtje.
2: Ja, precies. Het Dagblad van het Noorden komt daarmee. Na 7 jaar is de bekende IKEA-ontbijt van 1 euro terug. En dat wordt in Groningen enthousiast ontvangen door vaste bezoekers. Ja, er zijn mensen die daar echt heen gaan alleen om te eten. De ontbijtopties kosten 1, 2 of 3 euro... en bieden volgens klanten niet alleen een betaalbare maaltijd, maar ook een gezellige plek om elkaar te ontmoeten. Dat vind ik nou van de IKEA niet.
1: Nee?
2: Nee. Ik ben op de verkeerde momenten geweest, maar ik vind het altijd vreselijk om door die winkel te moeten schuiven achter al die mensen aan. Dus ik zie ook altijd die tussendoorroutetjes en dan ben ik als een bliksem naar de volgende afdeling.
1: Ja, maar ja, goed, als je daar wellicht elke dag een kopje koffie gaat halen, kom je hetzelfde
2: tegen. Ja, dan misschien wel, maar nee, dat heb ik nog nooit kunnen voorstellen. Een van onze collega's, ik zal geen naam noemen, maar hij zat ook bij HRNFM, dan weet jij wel genoeg. Mm. Die ging er ook vaak met zijn moeder eten en die vonden dat ook lekker.
1: Ja. Nou ja,
2: ik heb dat nooit gedaan nog. Heel gek.
1: Goeie tip. Ja. Wil jij Jan een keertje ontmoeten in levende lijve? Ga niet naar de Zweedse grootgrutter.
2: Nee, dat is ook weer zoiets. Ja, nee, oké. Okay. Ja,
3: hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: artist. The music sounds better with you. Het is 7 minuutjes voor 8:30. Het is vrijdag 21 augustus. En we hebben alles net even gekeken wat wij vandaag allemaal kunnen doen in en rond de stad. Maar het weekend staat natuurlijk voor de deur. Dus wij gaan ook even kijken naar zaterdag en zondag, Jan. En we beginnen morgenochtend vroeg.
1: Ja, nou je het zegt. Om 8:30 morgen vroeg de 40ste Beksgroep Triathlon Ten Boer. Mondvol, maar begint bij het zwembad De Blinkert in Ten Boer. Zwemmen, fietsen en hardlopen. Ja, want dat is waar de triathlon in Ten Boer uit bestaat. Bij elke triathlon trouwens. De jeugd begint om 8:30. Daarna komen de volwassenen aan de beurt met een kwart en een 8e triathlon. En het is alweer de 40ste editie van deze triathlon. Nou, ik wens iedereen veel succes om dat helemaal uit te werken, want het is een pittige ding om te doen. Maar 8:30, 8:30 's morgens, zwembad De Blinkert Ten Boer. De 40ste Beksgroep Triathlon Ten Boer.
0: Nou, het qua weer zul je wel goed zitten, want met 30 graden is het niet lekker. En dat gaat het morgen niet worden.
1: Nee.
0: Dan morgen om 1:00 in de middag de dans in het Noorderplantsoen. Bij de dans in het Noorderplantsoen. Op Noorderzon de wandelende duinen met de titel en vele anderen. We letten vaak op mensen die als eerste iets presenteren. Maar zij zijn niet altijd de belangrijkste personen in de geschiedenis. Met dit textielkunstwerk wordt ruimte gegeven aan tweedes, derdes en honderdsten. Aan verhalen die niet zijn opgeschreven. Maar nu worden verbeeld in textiel. Morgen vanaf 1:00 in de middag bij de dans in het Noorderplantsoen. De wandelende duinen en vele anderen.
1: Nou, en als je dan denkt, ik heb die Noorderzon vaak genoeg gehoord, kom goed uit, want we gaan nu naar de Hortus Haren, want daar zijn zomerconcertjes in de Chinese tuin. En dan, niet vandaag, maar zondag om 1:00 moet je daar zijn. Zondag kun je namelijk als bezoeker weer genieten van live muziek in de sfeervolle Chinese tuin. Het is onderdeel van een reeks zomerconcertjes van diverse ensembles die korte optredens verzorgen midden in het groen. Van strijkkwartetten en blazersensembles tot zang- en fluitmuziek. Ieder optreden heeft zijn eigen karakter en biedt bezoekers een unieke ervaring tijdens een bezoek aan de Hortus. Dus aanstaande zondag om 1:00 middags het zomerconcertje in de Chinese tuin Hortus Haren. Ja, en dat is dus even wat zuidelijker van de stad. Ja, als je nou denkt, ik heb nog niet wat gehoord. Als je meer wil weten, dan moet je even naar groningen.uitlopen.nu of je kijkt naar 9 op de kabelkrant van OogTV, want daar staan alle uitgaanstips. Heb je dan zelf iets georganiseerd en wil je graag dat mensen dat weten? Nou, dat willen we best melden, maar dan moet je die tip even aan ons doorsturen. Stuur het dan naar ochtendshow@oogradio.nl.

0: Kygo, Save My Love.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Een mooie nieuwe plaat van Simon Joan. En dat gaat over de magie van de kroeg die langzaam is verdwenen. De glazen stapelen zich op, gesprekken beginnen zich te herhalen. En iedereen praat steeds harder, zonder nog echt naar elkaar te luisteren. Het voelt dat het de tijd is om naar huis te gaan. Maar precies op dat moment klinkt het nog één ronde. En die kleine smeekbede vormt het hart van dit aankomende nummer. Niet omdat iemand echt wil blijven, maar omdat iedereen het einde van de avond niet onder ogen wil zien. Dat is het verhaal achter Don't Leave Me van Simon Joan.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.

0: van Simon of Simon Jones, Don't Leave.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 3:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente organiseert dinsdagavond 25 augustus... een inloopavond in het pand van de voormalige Niemeyer-fabriek. De inloopavond gaat over de invulling van het noordelijke deel van het pand. De avond wordt mede georganiseerd door een projectteam en ontwerpers. Zij presenteren de plannen en vertellen welke volgende stappen er genomen worden. Er ligt inmiddels ook een concept-omgevingsprogramma klaar voor de herontwikkeling van het hele Niemeyer-complex. Binnenkort zal het ontwerp ter inzage worden gelegd waarop bewoners kunnen reageren. Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden vrij naar binnen lopen, vragen stellen en ideeën inbrengen. De inloopavond is van 6:30 tot 8:00. De ongeveer 150 medewerkers die werken bij Transcom aan de Leonhard Springerlaan krijgen steun van de Zweedse vakbond Unionen. Samen met de FNV heeft de vakbond een petitie aangeboden aan de directie van Transcom in Zweden. Transcom wil de vestiging in Groningen sluiten. Het bedrijf wil het klantencontact bij goedkopere vestigingen in het buitenland onderbrengen. Vakbonden FNV en CNV zagen eerder al geen heil in een eindbod van Transcom voor een sociaal plan en willen dat werknemers een betere regeling krijgen. Volgens de FNV bood Transcom een kleine vertrekvergoeding, een tekenbonus en alleen een mogelijkheid om werknemers in het buitenland te laten werken. De petitie is door 98% van de Groningse werknemers ondertekend. En volgens FNV-bestuurder Isabella Michowska is de Zweedse steun belangrijk. Werknemers vragen geen uitzonderingspositie, maar respect, fatsoen en een eerlijke regeling. Aldus Michowska. De balie van de gemeentelocatie aan het Raadhuisplein nummer 10 in Haren is vanaf komende maandag 24 augustus tot en met vrijdag 18 september gesloten vanwege verduurzamingswerkzaamheden. In het gebouw komt een meer energiezuinige verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. De meeste werkzaamheden vinden daarom in het gebouw plaats. Voor de aanvraag of het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt aangeraden om naar een andere gemeentelocatie te gaan. En de receptie van Raadhuisplein 10 blijft tijdens de verbouwing wel open voor een aanvraag voor een gehandicapte parkeerkaart. En het wijteam en de overige afdelingen blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Dan nog het weer. Vandaag is er een bewolkte dag met in de loop van de ochtend buien. In de middag breiden de buien uit. Daarbij is er kans op onweer. Later op de dag klaart het weer op. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het dan 19 graden.
3: Dan gaan we direct even door met het verkeer op de Groningse wegen. Ja, de ochtendspits is toch echt wel een beetje aangebroken. Opvallend is dat ik zie op de Rijksstraatweg, dat is de verlengde Herenweg, maar dan in Haren. Het kruispunt, precies midden in het centrum, daar is het meerdere kanten op, richting de Emmalaan, zeg maar. Daar is het druk. In ieder geval, het is wat moeilijker doorrijden. Ook in de zuidelijke wijken, de Weijert en Helpman, allemaal rondom de A28. Ook daar is het wat drukker. En in Paddepoel op de gebruikelijke plekken, ook daar is de drukte inmiddels flink aanwezig. Over het algemeen, het oogt redelijk druk. De ochtendspits is echt wel een beetje lekker bezig op dit moment, ja, in Groningen. Ja. Als je met de trein gaat, gaat dat helemaal goed. Ga je verder dan Zwolle, check eventjes je reisplannen. Dat heeft alles te maken met allemaal spoorwerkzaamheden. Wegwerkzaamheden, dat kan ook, maar daar hebben treinen meestal niet zoveel last van. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
2: We gaan nog eens even kijken wat Sterrenbos live te vieren heeft op 13 september.
3: Leuk.
2: Als je dat wil weten, blijf luisteren.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
3: Maar eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Martin Garrix en Ed Sheeran. Oh, sorry, dit is Repeat It.

0: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Voor de laatste keer dit seizoen vindt op 13 september in het Sterrenbos een editie van Sterrenbos live plaats.
2: Ja, het evenement in de muziekkoepel bestaat namelijk nu 20 jaar... en de koepel zelf bestaat er zelfs al precies 100 jaar. Het optreden op 13 september draait om gitarist Erwin Java... met zijn band Travel Party en gastzanger Erwin Nijhoff. Erwin Java speelde onder meer met QB and the Blizzards en Herman Brood... en leidde jarenlang zijn eigen blues-rockband... King of the World. Zanger Erwin Nijhoff draait al ruim 30 jaar mee in het muziekcircuit. Je hoort over dit alles Henk Hendricks van Wijkcomité Helpman.
3: De muziekkoepel is vooral bekend bij de muziekliefhebbers uit 1970, 1980. Toen hadden we hier Sterren in het Bos. En Sterren in het Bos was een activiteit die zelfs elke week hier plaatsvond. Gratis optredens van allerlei bekende bands. Onder andere The Cure heeft hier bijvoorbeeld hun eerste buitenlandse optreden gegeven, ergens in 1976 of zo. En dat is iets wat iedereen nog steeds aantrekt. En het is een fantastische locatie. Het is gewoon heel mooi, sfeervol. Met 200 man is het hier ook echt vol in het bos.
4: De komende editie van 3 tot 6, wat voor namen komen daar zoal op?
3: Daar is maar één band, mede vanwege die lusten. Erwin Java, bekende Groninger. Hij heeft hier in de 70 jaren ook al opgetreden. Onder andere met QB en met Herman Brood en dat soort bands. En die komt dus nu, die is nog steeds bekend in die wereld... en die komt inderdaad hier een heel concert geven. Dus eigenlijk twee keer achter elkaar, om 3 uur en om 4 uur een sessie.
4: En nou ja, zulke artiesten kosten natuurlijk ook geld. Hoe gaat dat?
3: Dat is lastig. In zoverre, als wijkcomité krijgen wij een bepaald bedrag per inwoner van de gemeente. Maar ja, als je weet dat het concert, wat vroeger ongeveer voor 6.000 euro geregeld kan worden... tegenwoordig gewoon 10.000 tot 12.000 euro per jaar kost. We hebben gelukkig wat sponsoring van omliggende wijken. De Herenpoortbuurt, de Oosterpoortbuurt, de Weijert, die Vierenbuurt, moet ik niet vergeten. Allemaal betalen ook wat mee, maar dat zijn kleine bedragen in verhouding. En aangezien we zo succesvol zijn, hebben we gedacht... we kunnen ook wel een keer een crowdfunding starten.
2: Je hoorde Henk Hendricks over Sterrenbos live. En zoals Henk al zei, tussen 1974 en 83 traden daar grote internationale acts op. Naast The Cure waren het onder andere Nina Hagen en Dexys Midnight Runners. Sterrenbos live is zoals altijd gratis toegankelijk. Maar aan deze editie is een crowdfunding gekoppeld. Ali Katerberg van de organisatie legt uit waarom dat is.
5: Het is een jubileumjaar en dat brengt echt extra kosten met zich mee. Want we willen het toch een beetje uitpakken ook. En het is altijd gratis. En ja, dachten van, we gaan nu een kleine bijdrage vragen.
4: Ja, maar er zijn ook wel concerten of festivals die ook gratis zijn en die besluiten. Nou, we gaan entree vragen, dezelfde reden. Waarom hebben jullie daar niet voor gekozen?
5: Dat is in elk geval is het lastig hier in het Sterrenbos. Maar we willen ook het open karakter willen we ook houden. Dat iedereen welkom is, dat het gratis is. Alle bands die krijgen een vaste vergoeding. Het is meer een soort onkostenvergoeding wat ze krijgen. De kostenstijging, dat is niet echt merkbaar verder. Maar dit jaar dus wel, omdat we gewoon extra uitpakken dit jaar.
4: Dus inderdaad, de artiesten die dit jaar komen, of die dit jaar komt...
5: Er zijn een paar wat bands bij die wat meer geld vragen.
4: Maar dat is het ook wel waard?
5: Ja, zeker. Ja, we hebben gewoon wat extra catering geregeld ook.
4: Verwachten jullie ook meer mensen die hier naartoe komen voor die speciale editie?
5: Zou kunnen.
4: En hoe gaan jullie daarmee om? Is het op een gegeven moment vol is vol? Of vindt iedereen altijd wel een weg om ergens terecht te kunnen?
5: Ja, iedereen vindt wel een plekje. Het bos is groot genoeg. Er wordt ook, als het vol is, er zit ook, en het is mooi weer... zitten de mensen gewoon ook lekker bij de vijver of in de omgeving.
2: Jorde Ali Katerberg van Wijkcomité Helpman over Sterrenbos Live en de crowdfunding. Ja, Sterrenbos Live op zondag 13 september begint om 3 uur 's middags. De bijdrage was van Marco Hamminga.
1: Nou, je hoorde al, een van de artiesten die in het verleden op Sterrenbos Live heeft gestaan waren The Cure. Een geweldig grote band en dit nummer uit 1986 is voor veel mensen ook wel bekend. En Jan, ik ben het niet eens met de titel van deze plaat. Dit is Boys Don't Cry.

0: inderdaad, Jan. Ik ben wel weer uitgejankt. Boys Don't Cry van The Cure.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Nou, misschien ga je dan toch weer een traantje laten, maar dan vanuit vreugde. Want de Groningse schrijfster getipt als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur, meldt de Groninger Internetcourant. Ja, de in Groningen wonende schrijfster Anjet Daanje wordt door de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal genoemd als serieuze kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. De krant noemt haar, mede dankzij haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris, een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers van Europa. De roman verscheen in 2022 en won onder meer de Libris Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs. Dit jaar verscheen een Engelse vertaling van bijna 750 pagina's aan boekwerk wat je dan krijgt. Dat losjes is geïnspireerd op de Brontë-zussen. Volgens de krant is het opvallend dat Nederland nog nooit een Nobelprijs voor literatuur won. De prestigieuze prijs wordt traditioneel in oktober bekendgemaakt door de Zweedse Academie. Ja, maar ik ben heel benieuwd, want we hebben toch wel wat Nobelprijsjes gewonnen, maar voor literatuur. Ja, nooit had gedacht dat dat nog niet zo was.
3: Nou, het zou hartstikke mooi zijn. We gaan het dus meemaken in, wat zei je dan net? Oktober.
2: Ja.
3: Dan even iets dichter bij huis. DJ Mandiri die gaat de 24 uur draaien voor zieke kinderen. Dat melden wij op onze eigen website oogtv.nl. DJ Mandiri, dat is de artiestenaam van Dennis Ezinga, gaat donderdag 27 augustus, dat is volgende week, 24 uur lang onafgebroken live draaien. En dat allemaal om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. De mobiele DJ-marathon start om 9 uur volgende week in de Groningse binnenstad en trekt vervolgens langs verschillende locaties, waaronder Wijk, het Forum en Fictie. Vrijdag 28 augustus volgende week, dus 24 uur later, sluit hij af met een ochtendrave bij Fernway. De volledige actie wordt live uitgezonden via het online platform Twitch. Op verschillende locaties staat daarnaast een fotobooth, waarvan de opbrengst grotendeels naar het goede doel gaat. En met de actie wil Ezinga aandacht vragen voor kinderen met kanker en zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek en behandeling. Bezoekers kunnen de marathon volgen, steunen en op verschillende plekken deelnemen. Nou, dat lijkt mij een hartstikke mooi initiatief om op deze manier geld op te halen.
2: Ja.
3: Volgende week donderdag gaat hij dus los om 9 uur 's ochtends in de Groningse binnenstad. Hou het in de gaten. DJ Mandiri, ik neem aan dat wij op onze website ook wel een beetje dat in de gaten gaan houden.
2: Ik zou bijna zeggen, wie van ons heeft een beetje DJ-experience?
3: Nou, dat is...
2: Je mag ook deelnemen.
3: Daar zijn ze bij de radio niet zo van, DJ'en. Daar moet je echt zin in hebben. Nee, hartstikke mooi. Nou, dit is een hele mooie manier van Dennis Ezinga om het verschil te maken. En de Puma's, die hebben een vrouw en die maakt het verschil. En dat is zij.
2: Maakt het.

0: de Puma's. Ja. Zij maakten het verschil.
1: Ja, zij wel. Jij niet.
0: Nee, dat lijkt mij inderdaad niet. Het is 7 minuutjes voor 9. Deze oogochtendshow van vrijdag 21 augustus zit er alweer bijna op. Maar niet voordat wij nog even uitgebreid hebben gekeken naar het weer.
2: Ja, nou dat is heel mooi. Want in de loop van de komende dagen neemt de kans op buien geleidelijk weer af. Lekker. Na het weekend wordt het ook weer warmer. Vandaag is het in ieder geval nog een bewolkte dag met in de loop van de ochtend buien. In de middag breiden die buien zich uit. Daarbij ook nog kans op onweer. En later op de dag klaart het weer op. En bij een matige noord- tot noordwestenwind, ja, is het maximum dit keer slechts 19 graden.
0: Ja, dan morgen. Dan verloopt het wel een stuk droger. Wel kans op een enkele bui, dat nog wel. De zon schijnt geregeld en het wordt bij een matige noordwestenwind 18 graden, nog ietsjes koeler dan vandaag. Zondag en maandag, ook die verlopen droog. Zondag wordt het ietsjes warmer, 20 graden bij een matige noordwestenwind. Maandag dan draait de wind naar het noordoosten en dan wordt het 21 graden. Het gaat weer omhoog. Later in de week lopen de temperaturen, ja, ik had het al verwacht, op naar zomerse waarden. Tot rond of misschien wel boven de 25 graden. Ja, ik zei net.

0: Ik kan mijn korte broek in de kast hangen, maar misschien moet ik dat nog eventjes niet gaan doen.
1: Nee, ik denk dat je nog wel een paar kansjes krijgt, hoor. Want ik heb ook al een beetje uit de berichten die we nog van onze echte weerman gehoord hebben in het verleden begrepen dat het weer op en neer gaat, dus dat er best nog wat warmte aankomt.
0: We gaan kijken. Ja, goed, zoals ze altijd zeggen, september heeft een staart, hè? Oh nee, dat was maart. Nou ja, maakt ook niet uit. Johan Kamphuis, die kun je beter dat soort dingen laten uitleggen. De beste man is even lekker met vakantie. Je hoort hem over anderhalve week hoor je hem weer. Wij gaan lekker verder met muziek uit de film Footloose. Dit is Danny Loggins, hier bij het Geluid van Groningen.

0: Footloose. En ik zal je zeggen, als je Footloose zit, zou ik even naar de dokter. Het is 1 minuut voor 9. Deze oogochtendshow van vrijdag 21 augustus zit er weer op. We zaten propvol vandaag, Jan. Wat hebben we zo al besproken?
1: Nou, we zijn begonnen met allereerst het Sterrenbos Live. Met hun jubileum op 13 september. 20 jaar 20 jaar evenement, Sterrenbos Live, en 100 jaar muziekkoepel. Nou, ga maar even naar onze site. Daar is een heel mooi interview met een aantal mensen opgenomen. Daar kun je er meer over horen. We hebben ook daarna kort even verteld dat de ringweg voor het eerst onderhoud krijgt. Dus houd er rekening mee. Kijk ook op onze site. Er staat het ook vast wel, en Groningen bereikbaar ook wel, dat je daar delen niet van kunt gebruiken de komende periode. Ja, en we spraken met Milou de Boer van Noorderzon, want die zijn gisteren losgegaan.
0: Ja, en dat klinkt alsof het goed van start is gegaan. Ja. Er is nog wel veel plek beschikbaar. Dus heb je er nou zin in? Je kunt er zeker heen. Ruimte is er wel. En jij bent er vanmorgen doorheen gefietst. En jij was al onder de indruk
1: van hoe het eruit zag. Ja, het ziet er mooi uit. En we hadden even ook heel kort over die voorstelling van de vijver, waar het podium, waar de Vlonder in de vijver ligt, moet ik zeggen. En dat is met allerlei verkeerslichten. En daar rij je onderdoor als je dwars op het plafond rijdt. Dus ik vond het al zo gek. Wat wordt daar gebouwd? Ik ben helemaal gek van hier.
0: Een leuke, interessante sfeer. En deze oogochtendshow is vanmorgen zeer zeker mogelijk gemaakt door onze collega Floris Meiborg. Ja. Floris is de redacteur van dienst. Heeft vanmorgen alle nieuwsberichten voorzien voor ons. Floris, hartstikke mooi werk en weer bedankt voor vandaag. Floris doet volgens mij volgende week donderdag weer zijn prachtige werk hier bij de Oogochtendshow. Er wordt instemmend geknikt.
1: Ja.
0: De Oogochtendshow zit er voor deze week weer op. Niet getreurd, want maandag is er een nieuwe Oogochtendshow.
1: Ja,
0: vanmiddag om 3 uur hoor je Merlijn met zijn prachtige nieuwe programma. En daarna Oog op het weekend. Proud FM, Stadsruis. Nou ja, goed. Genoeg reden om de hele dag.
1: Er is nog een hele dag te gaan.
0: En natuurlijk het laatste nieuws. Vanmiddag ook onder andere met Rian.
1: Ja.
0: Nou, wij eindigen maar weer standaard met ons credo, Jan. En dat is...
1: Dikke doei.
0: Dikke doei. Oh, hey, stil. Wat timing.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
5: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
4: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
6: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
4: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Een goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente organiseert dinsdagavond 25 augustus een inloopavond in het pand van de voormalige Niemeyerfabriek. De inloopavond gaat over de invulling van het noordelijke deel van het pand. De avond wordt mede georganiseerd door een projectteam en ontwerpers. Zij presenteren de plannen en vertellen welke volgende stappen er genomen worden. Er ligt inmiddels ook een conceptomgevingsprogramma klaar voor de herontwikkeling van het hele Niemeyercomplex. Binnenkort zal het ontwerp ter inzage worden gelegd waarop bewoners kunnen reageren. Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden vrij naar binnen lopen, vragen stellen en ideeën inbrengen. De inloopavond is van 6:30 s'avonds tot 8:00 s'avonds. De ongeveer 150 medewerkers die werken bij Transcom aan de Leonard Springerlaan krijgen steun van de Zweedse vakbond Unionen. Samen met de FNV heeft de vakbond een petitie aangeboden aan de directie van Transcom in Zweden. Transcom wil de vestiging in Groningen sluiten. Het bedrijf wil het klantencontact bij goedkopere vestigingen in het buitenland onderbrengen. Vakbonden FNV en CNV zagen eerder al geen heil in het eindpot van Transcom voor een sociaal plan en willen dat werknemers een betere regeling krijgen. Volgens de FNV bood Transcom een kleine vertrekvergoeding, een tekenbonus en alleen een mogelijkheid om werknemers in het buitenland te laten werken. De petitie is door 98% van de Groningse werknemers ondertekend. Volgens FNV-bestuurder Isabella Mugowska is de Zweedse steun belangrijk. Werknemers vragen geen uitzonderingspositie, maar respect, fatsoen en een eerlijke regeling, aldus Mugowska. De balie van de gemeentelocatie aan het Raadhuisplein 10 in Haren is vanaf komende maandag, 24 augustus, tot en met vrijdag 18 september gesloten vanwege verduurzamingswerkzaamheden. In het gebouw komt een meer energiezuinige verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. En de meeste werkzaamheden vinden daarom in het gebouw plaats. Voor de aanvraag of het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt aangeraden om naar een andere gemeentelocatie te gaan. De receptie van Raadhuisplein 10 blijft tijdens de verbouwing wel open voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Het wijteam en de overige afdelingen blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. En dan nog het weer. Vandaag is een bewolkte dag met in de loop van de ochtend buien. In de middag breiden de buien nog uit. Daarbij is kans op onweer. En later op de dag klaart het dan weer op. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
1: De stil op straat, het is anders dan

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Een goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente organiseert dinsdagavond 25 augustus een inloopavond in het pand van de voormalige Niemeyerfabriek. De inloopavond gaat over de invulling van het noordelijke deel van het pand. De avond wordt mede georganiseerd door een projectteam en ontwerpers. Zij presenteren de plannen en vertellen welke volgende stappen er genomen worden. Er ligt inmiddels ook een conceptomgevingsprogramma klaar voor de herontwikkeling van het hele Niemeyercomplex. Binnenkort zal het ontwerp ter inzage worden gelegd waarop bewoners kunnen reageren. Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden vrij naar binnen lopen, vragen stellen en ideeën inbrengen. De inloopavond is van 6:30 s'avonds tot 8:00 s'avonds. De ongeveer 150 medewerkers die werken bij Transcom aan de Leonard Springerlaan krijgen steun van de Zweedse vakbond Unionen. Samen met de FNV heeft de vakbond een petitie aangeboden aan de directie van Transcom in Zweden. Transcom wil de vestiging in Groningen sluiten. Het bedrijf wil het klantencontact bij goedkopere vestigingen in het buitenland onderbrengen. Vakbonden FNV en CNV zagen eerder al geen heil in het eindpot van Transcom voor een sociaal plan en willen dat werknemers een betere regeling krijgen. Volgens de FNV bood Transcom een kleine vertrekvergoeding, een tekenbonus en alleen een mogelijkheid om werknemers in het buitenland te laten werken. De petitie is door 98% van de Groningse werknemers ondertekend. Volgens FNV-bestuurder Isabella Mugowska is de Zweedse steun belangrijk. Werknemers vragen geen uitzonderingspositie, maar respect, fatsoen en een eerlijke regeling, aldus Mugowska. De balie van de gemeentelocatie aan het Raadhuisplein 10 in Haren is vanaf komende maandag, 24 augustus, tot en met vrijdag 18 september gesloten vanwege verduurzamingswerkzaamheden. In het gebouw komt een meer energiezuinige verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. En de meeste werkzaamheden vinden daarom in het gebouw plaats. Voor de aanvraag of het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt aangeraden om naar een andere gemeentelocatie te gaan. De receptie van Raadhuisplein 10 blijft tijdens de verbouwing wel open voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Het wijteam en de overige afdelingen blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. En dan nog het weer. Vandaag is een bewolkte dag met in de loop van de ochtend buien. In de middag breiden de buien nog uit. Daarbij is kans op onweer. En later op de dag klaart het dan weer op. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
7: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
6: Blijft het droog? Johan Kamphuis zou dat voor je in de gaten.
8: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
6: Wij worden wakker met jou onder de douche.
9: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
6: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Een goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente organiseert dinsdagavond 25 augustus een inloopavond in het pand van de voormalige Niemeyerfabriek. De inloopavond gaat over de invulling van het noordelijke deel van het pand. De avond wordt mede georganiseerd door een projectteam en ontwerpers. Zij presenteren de plannen en vertellen welke volgende stappen er genomen worden. Er ligt inmiddels ook een conceptomgevingsprogramma klaar voor de herontwikkeling van het hele Niemeyercomplex. Binnenkort zal het ontwerp ter inzage worden gelegd waarop bewoners kunnen reageren. Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden vrij naar binnen lopen, vragen stellen en ideeën inbrengen. De inloopavond is van 6:30 s'avonds tot 8:00 s'avonds. De ongeveer 150 medewerkers die werken bij Transcom aan de Leonard Springerlaan krijgen steun van de Zweedse vakbond Unionen. Samen met de FNV heeft de vakbond een petitie aangeboden aan de directie van Transcom in Zweden. Transcom wil de vestiging in Groningen sluiten. Het bedrijf wil het klantencontact bij goedkopere vestigingen in het buitenland onderbrengen. Vakbonden FNV en CNV zagen eerder al geen heil in het eindpot van Transcom voor een sociaal plan en willen dat werknemers een betere regeling krijgen. Volgens de FNV bood Transcom een kleine vertrekvergoeding, een tekenbonus en alleen een mogelijkheid om werknemers in het buitenland te laten werken. De petitie is door 98% van de Groningse werknemers ondertekend. Volgens FNV-bestuurder Isabella Mugowska is de Zweedse steun belangrijk. Werknemers vragen geen uitzonderingspositie, maar respect, fatsoen en een eerlijke regeling, aldus Mugowska. De balie van de gemeentelocatie aan het Raadhuisplein 10 in Haren is vanaf komende maandag, 24 augustus, tot en met vrijdag 18 september gesloten vanwege verduurzamingswerkzaamheden. In het gebouw komt een meer energiezuinige verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. En de meeste werkzaamheden vinden daarom in het gebouw plaats. Voor de aanvraag of het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt aangeraden om naar een andere gemeentelocatie te gaan. De receptie van Raadhuisplein 10 blijft tijdens de verbouwing wel open voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Het wijkteam en de overige afdelingen blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. En dan nog het weer. Vandaag is een bewolkte dag met in de loop van de ochtend buien. In de middag breiden de buien nog uit. Daarbij is kans op onweer. En later op de dag klaart het dan weer op. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.
2: I've never seen a diamond in the flesh.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

Standaardpraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken

0: jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken...

0: ijsjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. In het Forum opende vanochtend het tijdelijke museum van kleine en onopgemerkte dingen. Kinderen van 3 Groningse scholen vulden het museum met voorwerpen die voor hen belangrijk zijn, maar die volwassenen vaak over het hoofd zien. De leerlingen stelden de inhoud van het museum samen met kunstenaars Andy Field en Becky Darlington. De objecten liggen nu in vitrines in het Forum ter gelegenheid van Noorderzon. Met de tentoonstelling willen Field en Darlington volwassenen niet alleen een blik in de leefwereld van kinderen bieden, maar hen ook laten nadenken over wat waarde krijgt en wie dat bepaalt. Het Museum of Small and Overlooked Things is nog tot 4 september dagelijks van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds gratis te bezoeken in het Forum. De Noord-Ierse hiphopgroep Kneecap komt op maandag 16 november naar Groningen voor een optreden in de grote zaal van de Oosterpoort. Kneecap kwam de afgelopen tijd vooral in het nieuws vanwege de pro-Palestijnse en anti-Israëlische standpunten van de band. Ben Lind werd vorig jaar in mei in Londen aangeklaagd voor terrorisme omdat hij tijdens een concert met een vlag van Hezbollah zou hebben gezwaaid. Het Britse Hoge Rechtshof speponeerde de zaak vanwege procedurele fouten van de aanklagers. Ook tijdens een optreden op het Amerikaanse festival Coachella sprak Kneecap zich uit over de oorlog in Gaza. Daarna werden optredens van de groep in onder meer Duitsland en Canada afgezegd. De groep staat vanavond op het hoofdpodium van Lowlands. En naast de Oosterpoort doet Kneecap in november ook Tilburg en Amsterdam aan voor optredens. De provincie Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht willen goederen vaker en slimmer vervoeren via een combinatie van weg, spoor en binnenvaart. Gedeputeerden van de 6 provincies tekenen daarom vandaag een overeenkomst over de Corridor Noordoost, waarmee ze gaan samenwerken aan het goederenvervoer. De Corridor Noordoost verbindt Noordoost-Nederland met de rest van Nederland en Europese vervoersroutes. Volgens de provincies neemt het goederenvervoer toe, maar staat de route onder druk, omdat er ook ruimte nodig is voor verduurzaming en andere ontwikkelingen. De provincies willen onder meer bekijken hoe meer goederen van de weg naar het spoor of de binnenvaart kunnen gaan. Ook willen ze onderzoeken hoe het goederenvervoer duurzamer kan worden en hoe bestaande spoorlijnen, havens en vaarwegen beter kunnen worden gebruikt. De provincies gaan de komende tijd samen een plan maken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe ook ruimte voor de zon. Het is 20 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 12 graden. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn wij er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. Wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarmee zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. De buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: De muziek afgewisseld met een gezonde dosis Merlijn. Je hoort het allemaal bij Met Merlijn in de Middag.
6: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Met Merlijn in de Middag. Ik ben Merlijn en van 3 tot 4 ga ik veel muziek draaien, afgewisseld met de uitgaansagenda, Meester Merlijn, het nieuws om 3:30 en de klaag van vandaag. Want vinden Groningers het vervelend als hun taal wordt verbeterd? Je komt er zo achter, maar eerst trappen we het uur af met Tied Up Right Now van Parcels.
2: Radio.

0: En dat was Elvis Presley met You're the Devil in Disguise. En daarvoor hoorde je Tied Up Right Now van de Parcels. Ja, Elvis Presley, een echte held uit de jaren 60 natuurlijk. Ja, ontzettend oude, maar nog steeds hartstikke leuke muziek wat mij betreft. En we zijn aangekomen bij de klaag van vandaag. Want wat is nou lekkerder dan klagen? Klagen over het weer, klagen over andere mensen. Klagen over van alles en nog wat. In de klaag van vandaag stuur ik Hans Pettinga Golen op pad met een klaag. En gaat hij Groningers vragen of zij het eens zijn met deze klaag. En de klaag van vandaag is deze week: hoe vervelend is het als mensen je taal gaan verbeteren?
1: Attentie, dit is een servicebericht. De klaag van vandaag.
2: Ja, Merlijn, ik sta in het centrum van Groningen en ik moet zeggen, ik vind dit een ontzettend goede vraag. Hoe vervelend is het als mensen jouw spelling of taal corrigeren? En ik vat dit heel persoonlijk op. Ik ben namelijk zelf zo iemand, maar dat komt omdat ik ook ben opgevoed door een taalpurist. Bij ons werd het nog net niet eruit geslagen. Dus we vragen het ons af, hier in Groningen, hoe denken mensen over deze klaag? Hey, hele korte vraag. Wat vind jij van taalnazi's?
3: Taalnazi's? Ja, soms ben ik er zelf ook weer eentje eigenlijk. Ja, moet kunnen. Ik snap wel als mensen er een hekel aan hebben. Maar soms mag je ook wel, als je echt iets heel verkeerd zegt, mag je er ook wel op aangesproken, vind ik worden.
2: Wat is dan het ergste wat je hoort?
3: Ja, gewoon hen, hun door elkaar halen, zijden en die en ja.
2: Misgaan. En wat zeg je dan?
3: Ja, tegenwoordig niet meer zoveel, want ik kreeg heel veel klachten erover. Van vrienden die al zeiden van, hou je bekjes man, doe nou eens even normaal. Kan gewoon allemaal.
2: Is die echt zo vervelend?
4: Ja, heel erg. Nee, ik ken hem echt sinds vandaag.
2: Maar je vindt hem nu al vervelend?
4: Ja, super vervelend. Nee, ik ben zelf ook best wel taalnazi soms. Ja. Maar vooral met spelling, gewoon DNT zo, dat vind ik heel vervelend als mensen dat verkeerd doen.
2: En zeg je er dan ook echt iets van?
4: Ja, achteraf meestal. Ja, of ik verbeter ze eigenlijk wel, ja.
2: Dus jij bent de leukste om in een groepproject mee samen te werken?
4: Ja, enorm. Ja, ik denk het wel.
5: Begin dat onbegonnen werk natuurlijk. Dat is niet leuk. Als je het een beetje niet goed kan leren of wat dan ook, ja. Mm-hmm. Dus, nee. Niet, dat hoort eigenlijk niet.
2: En heeft u van die mensen om u heen? U kijkt opzij.
5: Ja, ik zeg niks.
2: Wat vindt u het vervelendste foutje wat gebruikt wordt in praten?
5: Als het herhaald wordt. En Groningers, ik ben geen Groninger. Maar Groningers herhalen altijd alles twee keer. Weet je, dan hebben ze één zin gehad. En dan zeggen ze meestal van, hè? En dan vertellen ze het nog een keer.
6: Nou, dat hangt een beetje vanaf wie mij corrigeert. Als het iemand is waarvan ik zelf weet dat hij zelf niet al te stevig in zijn schoenen staat met haar taal, dan heb ik daar wel een hekel aan, ja. Moet ik zeggen dat me dit vaak is overkomen.
2: U bent wel vrij netjes in uw spelling.
6: Ik probeer wel redelijk netjes in de spelling te zijn. Ik ben wat van een oude generatie, dan leer je dat nog.
2: Maar corrigeert u dan andere mensen?
6: Nee, daar begin ik niet aan. Nee. Mijn zoon heeft er wel een handje van. En, dan denk ik van, nou, doe niet zo wijs, maar... Zal het misschien ook wel van mij hebben, ik weet niet. Maar ik corrigeer geen mensen, nee.
2: Wat is de ergste fout die u wel eens heeft horen maken?
6: Ja, ken jij iemand of kun jij iemand? Maar of ik daarbij nadenk of het een dialectische fout is... of dat het een Friesisme of een Groningisme is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar...
2: Ik zou het ook niet weten, hoor, maar het zou zomaar kunnen. Ja.
6: Oh, ik denk, je geeft me even een opheldering over dit probleem.
2: Nou, Merlijn, ik denk dat we tot de volgende conclusie kunnen komen bij de klaag van vandaag. Groningers vinden het vervelend als hun taalgebruik wordt gecorrigeerd. En nou ja, dat hebben hun dan maar mooi gezegd. Terug naar jou in de studio.
0: Dankjewel, Hans. En ik ben blij dat hun het met mij eens zijn. Want soms maak je even dat foutje en dan word je meteen afgestraft. Dus ben je nou zo iemand, probeer je de volgende keer eventjes in te houden, oké? En heb jij nou een klaag? Stuur hem naar merlijnrobel@oradio.nl. En wie weet behandelen wij volgende week wel jouw klaag. En dat zou toch zo ontzettend mooi zijn, hè? En we gaan nu luisteren naar Listomania van Phoenix.

0: En dat was Keep Moving van Jungle. En daarvoor die Listomania met Phoenix. En we zijn aangekomen bij de Meester Merlijn. En wat is de Meester Merlijn van deze week?
1: Meester Merlijn. Waarom is tomatenfruit op de winkelweegschaal?
0: Dat zal ik je haarveen uit de doeken doen. Want we hebben het allemaal wel eens gehad op de middelbare school. Een wijsneus die zegt tegen jou dat tomaat eigenlijk een stuk fruit is en geen groente. Nou, die wijsneus die had dus gelijk. Maar wat is het verschil tussen groente en fruit? Ja, en iedereen weet het wel ongeveer, maar ik heb het even voor je uitgezocht. Want iedereen weet natuurlijk dat fruit vaak zoet is en groente vaak wat hartiger. Maar dit is niet per se de onderscheidende factor. Want, en dit is ik zelf ook niet, dus voel je vooral niet dom. Fruit is het deel van een plant dat ontstaat uit de bloem en de zaden bevat of beschermt. Ja, dat is nogal een truth bomb. En groenten zijn vaak andere eetbare delen van de plant, zoals de bladeren, stengels en wortels. En ik heb een lijstje voor je gemaakt van fruit, wat dus Nederlanders eigenlijk groenten vinden. Dat is als volgt. Komkommer, paprika, avocado, mais en natuurlijk de tomaat. Mais had ik zelf persoonlijk al wel verwacht. Ik heb dit zelf allemaal van tevoren opgezocht. Ik wist dit ook allemaal niet. Komkommer vind ik vreemd. Avocado en mais vind ik ook vreemd. Maar tomaten en paprika wist ik dus al wel. Nou ja, de volgende keer als iemand zegt dat hij een AVG'tje wilt eten met groente, als groente paprika, dan kan je dus tegen diegene zeggen. Dan kan je dus tegen diegene zeggen dat het dus geen AVG'tje is. Want hij eet eigenlijk helemaal geen groente, want het is gewoon fruit. Dus doe dat vooral. Wij gaan luisteren naar Olivia Dean met Man I Need.

0: geluid van Groningen. Oog. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Ron Jobing met het nieuws uit Groningen.
2: Oh.
1: In het Forum opende vanochtend het tijdelijk museum van kleine en onopgemerkte dingen. Kinderen van 3 Groningse scholen vulden het museum met voorwerpen die voor hen belangrijk zijn, maar die volwassenen vaak over het hoofd zien. De leerlingen stelden de inhoud van het museum samen met kunstenaars Andy Field en Becky Darlington. Met de tentoonstelling willen ze volwassenen niet alleen een blik in de leefwereld van kinderen bieden, maar hen ook laten nadenken over wat waarde krijgt en wie dat bepaalt. Noorderzon, de Museum of Small and Overlooked Things, is nog tot 4 september dagelijks van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds gratis te bezoeken in het Forum. De Noord-Ierse hiphopgroep Kneecap komt in november naar Groningen voor een optreden in de grote zaal van de Oosterpoort. Kneecap kwam de afgelopen tijd vooral in het nieuws vanwege de pro-Palestijnse en anti-Israëlische standpunten van de band. Ben Lint werd vorig jaar in Londen aangeklaagd voor terrorisme, omdat hij tijdens een concert met een vlag van Hezbollah zou hebben gezwaaid. Britse Hooggerechtshof seponeerde de zaak vanwege procedurele fouten. Ook tijdens een optreden in Amerika op Coachella sprak Kneecap zich uit over de oorlog in Gaza. Daarna werden optredens van de groep in onder meer Duitsland en Canada afgezegd. De groep staat vanavond op het hoofdpodium van Lowlands. Naast de Oosterpoort doet Kneecap in november ook Tilburg en Amsterdam aan voor optredens. De fietstunnel onder het monumentale stationsgebouw in Groningen laat nog jaren op zich wachten. De tunnel is op zijn vroegst rond 2031 klaar. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de oude fundering van het station eerst versterkt moet worden om schade aan het gebouw te voorkomen. De gemeente rekent op ongeveer 2 jaar voorbereiding en minimaal 3 jaar bouwen. De fietsenstalling onder het station loopt daardoor ook vertraging op en is naar verwachting in de zomer van 2028 bereikbaar. De vertraging heeft ook gevolgen voor de plannen rond het station, zoals de aanleg van een nieuw stationsplein en de fietsroute tussen de zuidelijke stadswijken en de binnenstad. De gemeente is de portefeuillehouder als het gaat om de aanleg van de fietstunnel. Omdat het college de tunnel belangrijk vindt, neemt het stadhuis het restrisico op mogelijke schade aan het stationgebouw op zich om de voortgang van de bouw te waarborgen. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe ook ruimte voor de zon. Het is 20 graden bij een matige noordenwind. Windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 12 graden. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
2: Rian, jij wordt vriendelijk bedankt. Wij gaan door met de muziek. Feel It Still van Portugal The Man.

0: En dat was Hall & Oates met Out of Touch. En daarvoor hoorde je Feel It Still van Portugal, The Man.
1: Waar gaat Merlijn dit weekend happen en stappen?
0: En dat is een uitstekende vraag, want dit weekend is er een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Er is natuurlijk Noorderzon en dat is gisteren begonnen en duurt tot 30 augustus. En kan je vinden in het Noorderplantsoen. Noorderzon bestaat uit internationale theater- en dansvoorstellingen, veel live muziek en veel foodtrucks. En de toegang is gratis, alleen voor veel van de voorstellingen moet je wel betalen. Maar dit is echt een leuke weekendactiviteit als je nog ruimte hebt in je agenda. En de tickets kan je halen op de website van Noorderzon. En ik ga zelf ook even kijken dit weekend. En zondag kan je je weekend afsluiten met de Ladidari Bootparty. Deze bootparty is van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. En terwijl de boot vaart kan je genieten van de beste oldschool hip-hop en R&B classics. En er wordt zelfs een bingo georganiseerd met als thema hip-hop en R&B. Het opstapadres is de noordzijde van het Eemskanaal. En voordat je de boot opstapt moet je wel even een ticket halen. En dat kan op de website van Event Goose. Dus genoeg te doen dit weekend. Als Noorderzon, maar als mijn persoonlijke aanrader. En we gaan nu luisteren naar... Ja, de blinde man Stevie Wonder met het nummer Superstition.

0: En eerst hoorde je Stevie Wonder met Superstition. En zojuist hoorde je Feel So Close van Calvin Harris. En er is iemand naast mij gaan staan. En dat is Hans Pettinga Golo. Dag Hans.
1: Hey Merlijn.
0: Ik had even wat vragen voor jou over Noorderzon. Want ja. Wij zijn achter de schermen met iets bezig geweest.
1: Ja, we gaan hele leuke dingen doen. Het is natuurlijk Noorderzon in de stad. Je kunt er niet omheen bij ons op ogen. Je kunt er in de stad ook niet omheen. Het is kunst die je niet wil en mag missen. En wij dachten, daar moeten we wat mee doen.
0: Precies. En jij hebt voornamelijk de lead genomen hierin. Ja. Wat kunnen mensen verwachten van ons tijdens
1: We gaan heel veel items maken. Wij gaan op pad vandaag nog, eind van de Noorderzonperiode, nog een keer. We gaan voorstellingen bekijken. We gaan met heel veel makers praten. En waar ik zelf echt heel veel zin in heb, we gaan met de vrijwilligers achter de schermen van Noorderzon praten. Dus hoe kun je die honderden artiesten en vrijwilligers eten geven elke dag? Hoe doe je de kaartcontrole? Of zorg je dat een voorstelling op tijd begint? En hoe zorg je dat niemand aan de kunstwerken zit?
0: Allemaal erg belangrijke vragen natuurlijk. En die gaan we proberen te achterhalen.
1: Ja.
0: En wanneer kan de luisteraar deze items luisteren?
1: Nou, verspreid over verschillende programma's van Oogradio. Natuurlijk elke dag in de ochtendshow. We gaan ervoor zorgen dat je volgende week elke ochtend een live interview of een item terughoort. En morgen in Goedemorgen Groningen, de weekendshow van Paul.
0: Dus dat wordt allemaal erg leuk.
1: Ja.
0: En wat zijn er nou de interviews waar je een beetje het meest naar uitkijkt tijdens...
1: Dat is ingewikkeld, want ik ben een heel activistisch mens. Waar ik echt ongelooflijk naar uitkijk, is van afhaal Chinees tot seksotisch, tot de witte man. Dat is van een documentairemaker van Omroep Zwart, Quian van Binsbergen. En die heeft al een prijs gewonnen voor een van die documentaires. En ze gaat met de mensen van Aurora in gesprek over... Een van die documentaires en over het probleem van de witte man in de samenleving. Wat je eraan kan doen. En dit vind jij misschien wel heel erg interessant. Een pleidooi tegen verbinding. We horen voortdurend, zoek verbinding, luister naar elkaar, probeer elkaar te begrijpen. Maar wat als dat nou juist vooruitgang in de weg zit? Wat als we moeten stoppen met vriendelijk praten en het gewoon een keer moeten doen?
0: Ja, dat is best leuk inderdaad.
1: Gaan ze promoten. Waarom je het dus niet op de standaard manier moet doen. En dat is een heel gesprek. Het is een heel interessant gesprek tussen filosoof en psychologen. En wij gaan er gewoon heen.
0: Ja, en dat kan je dus in de ochtendshow volgende week luisteren. Of die week daarna.
1: Ja.
0: En met Goedemorgen Groningen. En dat is op zaterdagochtend van 9 tot 11.
1: Ja, 9 tot 11. Ja.
0: En de ochtendshow kan je luisteren van 7 tot 9. Elke doordeweekse dag.
1: Ja.
0: Dus daar kan je mooi naar uitkijken.
1: En je kunt ons natuurlijk dus tegenkomen op Noorderzon.
0: Ja, als je een blauwe oogplopkap ziet, dan is de kans groot dat het Merlijn en Hans zijn. Wij gaan luisteren naar Empire of the Sun met Alive.

Empire of the Sun met Alive. Ja, en dat was hem weer met Marlijn in de middag. Ik heb een hoop besproken waaronder het volgende. Hoe vervelend is het als mensen je taal verbeteren? Conclusie, het is gewoon hartstikke vervelend. En waarom is tomaat een vrucht en geen groente? Dat komt omdat fruit is dus een deel wat ontstaat uit de bloem. En daar valt de tomaat ook onder. Ja, mocht je dat nog niet weten, schrijf het vooral op. Want dit is nogal een feitje wat je snel kan vergeten. En wat kan je allemaal dit weekend doen? Nou, je kan een hoop. Je kan bijvoorbeeld naar Noorderzon. En zondag heb je een bootparty. De Ladi-Dadi Bootparty. Nou, leuk dat je hebt geluisterd naar Mermelijn in de middag. Straks gaan we naar Oog op het weekend. Maar eerst gaan we luisteren naar Fever Dream van Alex Warren.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Van Oog Radio.
5: Welkom bij het eerste deel van Oog op het Weekend. Zometeen hoor je Rianne, maar eerst. Oogstappen noemen ze in de dag.

0: Rianne met nieuw nummer.
1: Ja.
0: Zij is van de band The Indies. Ken
1: Indian.
0: Jij die? Ja, of de Indiërs. Ja, sorry. De Indiën. En die kwamen uit Den Haag. Maar ja. Die band die is opgehouden te bestaan.
1: Oh, jammer. Want dat was wel een leuke band op zich. Want zij deden ook wel eens wat samen met Direct.
0: Dat zou kunnen. Dat durf ik zo niet
1: ja,
0: te
1: zeggen. Ja, dat deden zij.
0: Ik heb wel een aantal nummers van ze gehoord. En dit is eigenlijk wel een beetje in dezelfde stijl.
1: Oké.
0: Goed. Ja. Welkom. Het is vrijdag. Wat is het eigenlijk?
2: 21 augustus.
0: Welkom bij Oog op de Middag. Oog op de Middag, jemig. Dat is al jaren geleden.
3: Ja. Jij bent toen aan weekend.
0: Oog op het weekend. Ja, dankjewel, Alexander.
1: Ik denk dat Rijn toe is aan meer actie.
0: Ja, nou, daar hadden we het net over, ja. Hè? Nou, in welke fase van het leven zitten we?
1: Ja.
0: Nou, laten we het daar in de loop van de uitzending nog maar eens wat meer over hebben.
3: De late midlife crisis.
0: En ook, dat heb ik al vaker gehoord. En ook Rianne is er. Dag Rianne.
4: Hi.
0: Ja, mensen werden even op het verkeerde been gezet. Ja. Want die plaat die we net draaiden, die was van Rianne.
4: Oh, ja.
0: Dus we kregen al een appje van... is dat de nieuwslezer? Zingt die ook? Nou, ze zingt wel. En ze zingt ook helemaal niet onverdienstelijk.
1: Hé, daar zou ze eens wat mee moeten doen.
3: Ja. Zing eens een liedje.
4: Nee, niet on the spot.
0: Ja, zullen we... Zoeken ze een nummer uit en dan zoek ik de karaokeversie. En dan live op de radio?
1: Dat weet ik niet hoor.
0: Nee, okay.
1: Dat bedoelde ik niet per se.
3: We moeten nog even onderhandelen.
1: Ja.
0: Goed, welkom bij Oog op het Weekend. Wat gaan we allemaal doen? Zometeen komt Harro Meijer langs. En die kon vertellen wat je vanaf 5:30 kan verwachten op Oog TV. En natuurlijk een top 3 van belangrijke of meest opvallende gebeurtenissen van de afgelopen week. We hebben natuurlijk ook even... Ja, we gaan het hebben over het voetballen. FC Groningen gaat hartstikke goed. Zometeen meer daarover. We hebben een boekentip. We hebben een uitgaansagenda. We hebben een krantenkop. We hebben een sportoverzicht. Nou ja, we hebben nog veel en veel meer. En we hebben ook nieuwe muziek. En deze die is er eigenlijk een beetje tussen geglipt. Want dat is in mijn vakantieperiode gebeurd.
1: Ja.
0: Toen heeft U2 nog een nummer uitgebracht samen met Martin Garrix.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk dus al een paar weekjes geleden.
1: Maar als jij U2 kan draaien, dan maakt het niet uit.
0: Nee, dat maakt er niet uit. Dan zoek ik wel ergens een gaatje. Toch?
1: Ja. Ja.
0: Zo zit ik wel weer in elkaar. En ik heb het gaatje gevonden.
1: Nou, mooi.
0: En dat is nu. Martin Garrix samen met U2. Martin Garrix trouwens dit weekend ook slotact op Zandvoort. Bij,
1: oh.

0: Wait Till My Kingdom Comes van Blinks. Nieuwe van Blinks hier uit Groningen.
1: Ja, ja, die maakt toch altijd wel lekkere muziek.
0: Ja, best wel lekker nummer dit. Ja. Woont hij trouwens al steeds in Groningen?
1: Volgens mij wel. Of net iets daarbuiten.
0: Ja, hij woonde altijd in Harkstede.
1: Ja, platteland.
0: Platteland. Maar nou ja, volgens mij is hij op een gegeven moment wel naar Groningen stad gegaan. Maar of dat hij daar nog steeds woont.
1: Ik heb hem echt nooit gezien hier. Maar...
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, hier in de studio? Of
1: nee,
0: hier...
1: gewoon lopend in Groningen.
0: Oh, oké. Okay. Nee, nou ja, ik zou er ook zo voorbij lopen. Denk ik. Maar goed. En daarvoor hoorde je dus Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. En nou, zoals gezegd, Martin Garrix die sluit ja, de laatste GP van Nederland af.
1: Ja. Yeah.
0: De laatste Formule 1 race die wordt dit weekend verreden in Zandvoort. En Martin Garrix, ja, zondagavond sluit hij het af. Hij is ook zeer goed bevriend met Max Verstappen en Lando Norris.
1: Ja, dan is het ook niet vreemd dat hij daar staat.
0: Nee, waarschijnlijk gaan zij ook nog wel even een klein borreltje drinken.
1: Een flesje champagne.
0: Zondagavond.
1: Yeah.
0: Ja, voor midden doen ze het niet.
1: Nee.
0: He? Dus. Harro Meijer, welkom.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Formule 1, iets voor jou?
2: Nee.
0: Nee?
2: Kan ik heel goed negeren. Ik zal ook niet de wedstrijd kijken. Ik ben daar ook niet.
0: Okay.
2: Maar ik wens mensen die erheen gaan veel plezier.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat jij gaat het wel volgen.
0: Ik ga het volgen. Ik ben ook 2 keer geweest zeg maar de afgelopen jaren. En ja, het is ontzettend leuk om die sfeer even mee te maken.
2: Wat voor mij heel bijzonder is dat heel veel mensen bij die Grand Prix op de fiets naartoe gaan.
0: Ja, nou ja, wij zijn toen nou ja, vanuit Groningen met auto, maar dan ergens in de buurt van Amsterdam geparkeerd. En dan met een trein en bus weer verder. Nou, het is echt super geregeld.
2: Ja.
0: Want ik had er een beetje een hard hoofd in.
1: Ja.
0: Zandvoort is eigenlijk heel klein en weinig toegangswegen. Maar ze hebben het echt super geregeld. Maar goed, okay. Dit weekend dus voor de laatste keer de GP van Zandvoort. Maar Harro Meijer staat hier natuurlijk om ons te vertellen wat wij vanavond om 5:30 kunnen verwachten bij OogTV.
2: Ja.
0: Is de drukte weer wat toegenomen? De vakantieperiode zit erop. De scholen zijn weer begonnen. De politiek is weer begonnen.
2: Nou, toen ik hier vorige week zat, had ik voor mij best een volle top 3. Nou, het waren 3 onderwerpen, maar best wel zware onderwerpen. En ook een nieuwsuitzending. Ja, dat was een beetje toch eenmalig.
1: Oh,
2: maar ja. het komt er wel weer aan. Nee, je had natuurlijk het overlijden met Wallaag. En er waren meerdere dingen. Mm.
0: Ja, ja. Nou, laten we eerst eens even kijken, voordat we naar de top 3 gaan van de afgelopen week, laten we eerst eens even kijken wat er vanavond te zien is vanaf 6:30 op OogTV.

0: Ja, Noorderzon is weer begonnen en wij volgen twee Groningse influencers. Oeh. En FC Groningen gaat met een goed gevoel naar Eindhoven.
1: Ah. En wie zijn die influencers? Of mag je daar niks...
0: Natuurlijk mag ik er niet in mond. Er zijn natuurlijk heel veel foodtrucks altijd. En er zijn twee Gronings influencers. Die werden twee keer al geweigerd op het festival.
1: Oh.
0: Want ze wilden er met een foodtruck komen. Maar zijn nu ontzettend populair online. En ze zijn dit jaar ook welkom met hun foodtruck op het festival.
2: Oké. Okay.
1: Oh, dus dan kun je iets daar eten. En dan ga je zelf ook influencer.
0: Dat kan, ja.
2: Maar weet je toevallig ook wie het zijn?
0: Ja, ik heb de naam. Het heeft iets met een Italiaans broodje te maken.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Ja, hun heten zelf Daan en Bram.
0: Ja.
3: En ze staan met Papi di Panza op Noorderzon. En dat is South Italian Street Food.
2: Oké.
1: Okay. Dat klinkt wel heel lekker.
2: Ja, ik ben heel benieuwd naar deze editie van Noorderzon. Want er is eigenlijk best wel veel veranderd. Qua indeling en dergelijke. En je hebt nu bijvoorbeeld dat middenterrein met die middenvijver. Daarbij dat restaurant. Wat
1: die hebben ze dichtgegooid? Nee.
2: Ja, die hebben ze, dichtgegooid. Daar liggen allemaal vlonders in.
1: Oh.
0: Ja. En, ik ben er gisteren niet geweest, maar ik zag ook video's van de voorbereiding.
2: Ah. Ja.
0: Die twee barren die je hebt, daar is nu een soort plaat tussen gelegd.
2: Ja. Ja.
1: Oh, wat zonde,
2: en die
1: want
2: barren,
1: dat was mooi.
2: Die barren zijn er niet meer. Die zitten nu echt aan de zijkanten van de vijver, van de looppaden, zeg maar. Dus ja, ik ga morgenavond voor de eerste keer heen. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik vond het juist altijd zo mooi, die vijver.
2: Ja, nou ja, zeker.
1: En nu misschien ook wel, maar ja.
2: Ja.
0: Ik hoop voor ze met wat beter weer, want was het wel wat regenachtig.
2: Ja, en weet je,
1: dat
2: hoort er ook wel weer een beetje bij. Ik heb denk ik de afgelopen 10 jaar geen Noorderzon meegemaakt. Nee. Dat het iedere keer onweerde, plensde.
1: Ja, maar goed, gisteren was het echt opeens herfst.
2: Ja, dat is waar. Dat
1: en
2: is waar.
1: Dat was heel leuk. Als je er middenin zit op de fiets.
2: Ja.
1: Heel fijn.
3: Ja, als je spreekt in het eigen ervaring.
1: Ja. Ja.
0: En ze hebben ook wel eens een heerlijke nazomer gehad.
1: Ja.
2: Maar goed. Zometeen kijken dus vanaf 6:30 op OogTV. En dan ook over Groningen die naar Eindhoven gaat. Maar daar gaan we het zometeen nog wat uitgebreider over hebben. Laten we eerst even kijken naar de afgelopen week. Wat waren de meest opvallende of meest belangrijke berichten?
4: Nummer 3.
0: De fietstunnel onder het hoofdstation is pas in 2031 klaar.
2: Wow.
1: Mijn hemel.
2: Ja. Jemig.
1: 2031.
0: Ja.
2: Hoe dat dan?
1: Ja, het schiet nooit op.
0: Nou, ja,
2: moet hij nog volledig gegraven worden? Of,
0: Nee, dat is juist het mooie. Hij is grotendeels af. Weet dat in ieder geval dat de bakker ligt. Maar het gaat echt om een deel onder het oude stationsgebouw. En er moeten nieuwe onderzoeken moeten laten zien dat er zonder ingrijpende maatregelen om de oude fundering onder het pand te versterken anders aanzienlijke schade aan kan ontstaan aan het stationsgebouw. Dus ze moeten eigenlijk nog heel veel onderzoek doen. Heel veel dingen in kaart brengen.
1: Of dat
0: zijn
1: ze er
0: mee bezig.
1: Dat misschien het stationsgebouw instort, zeg maar. Omdat het,
0: of aanzienlijke schade aan de vloer. Het gaat volgens mij om dat deel van de koffieketen die daar zit. En ja, het is onduidelijk wie is dan verantwoordelijk voor de schade. Dus daar moet ze allemaal duidelijkheid over krijgen.
2: Dat gaat dus nog 4 jaar duren, jongens.
1: Maar ook dan dat je je fiets daar dan beneden kwijt kan, dat duurt dan zeker ook heel lang.
0: Wou ik er nog even aan toevoegen. Oh. Maar de opening van de fietsenstalling staat nu gepland naar verwachting zomer 2028. Maar dan kun je dus alleen maar vanaf één kant erin.
2: Oké. Nou.
0: Dus de stadsbalkon blijft waarschijnlijk ook gewoon open tot die tijd. Tot de tunnel af is.
2: Ja.
0: En dan pas afgebroken. Want
2: ja.
0: Je moet je fiets ergens kwijt kunnen.
1: Ja.
2: Nou, dan moeten we daar dus nog even een paar jaar tegen haar kijken.
0: Ja.
2: Jammer.
1: Ah, ja.
2: Jammer dit. Wat staat erop?
4: Nummer 2.
0: Blijven bij het spoor. Maar spoorpersoneel eist maatregelen na ernstige incidenten.
2: Ja, en dat betekent dat ze ook weer gaan staken? Of,
0: Ze zijn in gesprek.
1: Ja, ze gaan sowieso 9 september staken. Maar dat is vanwege de
2: lonen?
1: Ja, gewoon de sociale zekerheid.
2: Ja.
1: Maar
0: dat valt ook niet uit te sluiten. Want ze willen maatregelen natuurlijk.
1: Ja.
0: Als die maatregelen niet komen, dan zouden stakingen kunnen komen.
2: Maar is dit specifiek Groningen of is dit landelijk?
0: Dat is een goede. Volgens mij de bond, en het zal breder zijn dan Groningen.
2: Oké, ja.
1: Maar maatregelen vanwege geweld.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, en dat gebeurt helaas veel te veel.
1: Ja.
2: Hou daarmee op, mensen.
4: Nummer 1.
0: Een van de meest gelezen berichten dit weekend. Of deze week. Maximumsnelheid in een bocht van de ringweg. Dat is tussen noord en zuid van de ringdeel. Dat wordt permanent 50 km per uur.
2: Ja.
1: Is dat die Mickey Mouse?
2: Nee, helemaal
1: niet.
2: Nee.
0: Bij de bouwketen die daar zit.
1: Oh.
2: Ja, dit is ja, dus niet de Mario Kart bocht. Want de Mario Kart bocht, daar is deze week trouwens sowieso weer iemand uitgevlogen.
1: Ja. Ja, maar als je dat filmpje ziet, dan komt er ook nog iemand aan. En die komt ook heel hard en die slipt dan zo. Ja.
3: Dat gaat ook bijna mis.
1: Ja, dat gaat die klant er bijna wel even op. Maar die zie je echt zo. En dan denk je, ja, maar iedereen rijdt daar ook te hard. Maar dit is dus een andere bocht. Ja,
0: de Mario Kart bocht is natuurlijk de bocht tussen Ring Zuid, die helemaal verbouwd is. En het westen van de ringweg. Dit is helemaal aan de andere hoek, noord en oost. Er staat een grote bouwmarkt. En daar staan langer adviesborden. Dat je bij nat wegdek moet oppassen. Dat je 50 moet gaan rijden. Ja. Maar nu wordt het ook echt verplicht.
1: Okay.
0: En heel veel mensen vinden het interessant. Dus dat is massaal gelezen.
2: Juist. Nou, zo gaat de snelheid op de ring langzaam maar zeker steeds verder naar beneden.
3: Over.

0: zijn Groningen. En we zijn niet klein te krijgen.
1: Wat niet steeds verder naar beneden gaat, dat is FC Groningen.
2: Nee, ze zijn inderdaad niet klein te krijgen.
1: Nee, nou,
3: we zijn net begonnen. Dus
1: nou ja,
2: positief blijven, Femke.
3: Ja, okay.
1: Maar we staan wel tweede.
3: Ja.
1: Ah, in de Eredivisie. Even een fotomomentje.
3: Ja.
1: Nou ja, goed. En dan is natuurlijk de vraag, kunnen ze komende week misschien wel de eerste plaats overnemen? Nou ja, dat gaan we zien.
3: Dat zou wel kunnen.
1: Laten we eerst nog even kijken naar vorige week. Het is 4-1 geworden.
2: Ja, ja, in jullie... ja 1-4, want ze speelden natuurlijk uit. Maar...
1: ja, 1-4.
3: Ik vind het wel mooi, want ja? Jullie hebben mij toen uitgelachen. Zo van, oh, dat zullen ze echt niet doen. Want ik zei 3-0. Ja. En toen hebben jullie uit... nee, dat zo ver gaat. Je bent wel heel erg positief. En dan winnen ze gewoon met 4-1. Dus ze kunnen het wel.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Femke, ere wie ere toekomt. Je zat redelijk in de buurt.
2: Zij zat er het dichtst bij van iedereen hier.
1: Ja, ja.
3: Ik was gewoon heel positief.
1: En Rian, wat had jij zelf?
2: Ik had gelijkspel. En Harro die had ook gelijkspel.
1: Ja. Ja. Sorry, jongens.
4: Dus jullie staan beide, Femke en Rijn, bovenaan?
1: Ja, wij staan bovenaan op dit moment. Ja, dat is, ik had ook winst gezegd, alleen met andere cijfers, met 1-2.
3: Iets, ja.
1: Ja, ietsje voorzichtiger.
2: Ja. Nee, jij had 0-1.
1: Oh, 0-1.
2: Nog voorzichtiger.
1: 0-1.
2: Alexander had 1-2.
1: Oké. Dit weekend, aanstaande zondag, spelen ze in Eindhoven tegen PSV inderdaad. Om 14:30 gaat het daar los. Ja, PSV, landskampioen. Al een paar jaar achter elkaar. Ik heb geen idee waar ze op dit moment staan.
3: 6.
1: 6? Oké. Okay. Ja. Ja, Harro, wat denk je?
4: Ik ga uit van gelijkspel, dus ik ga uit van 2-2. Het is wel een beetje, ze hebben net een nieuwe speler. No? Ze hebben de verdediging op orde, PSV, met Geert Ruida.
1: Ja, heb ik gelezen.
4: Dus ik hoop dat Groningen kansen blijft krijgen, dus ik zeg 2-2.
1: Oké, 2-2.
4: En als ik zeg 2-2, ik had vorige keer fout, dan winnen ze. Dus ik hoop dat ze daarmee ook winnen.
1: Oké.
2: Okay, ja, als alle voorgaande keren had je gelijkspel.
1: Ja. Oké. Okay.
3: Ja, ik ga met Harro mee, ik zeg ook 2-2.
1: 2-2. Rian?
2: Nou, laat ik positief zijn. Niet zwaar positief, maar 0-1 voor FC Groningen.
1: Ja, nou neig ik naar 1-4, maar...
4: Ja. Ja. Ja. Ja,
1: dat verwacht
3: Kijk,
1: ik echt niet.
3: Kijk, tegen PSV denk ik niet.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik blijf wel die positieve flow houden. Ik zeg dan nu 1-2.
2: Oké.
1: 1-2. Oké, nou, we gaan het meemaken. Volgende week weten we het. Harro, mag ik jou alvast een heel goed weekend wensen?
4: Dankjewel.
1: Heb je nog concerten dit weekend?
4: Nee, volgend weekend wel heel veel.
1: Oké. Okay.
4: Dan ben ik er ook niet. Dus dan krijg je hier gok ik Ruben.
1: Oké. Okay.
3: Maar jij bent dus dit weekend niet op Lowlands?
4: Ik ben dit weekend niet op Lowlands.
3: Waar ben je dan volgende week?
4: Volgende week is Into the Great Wide Open.
1: Kijk. Dus nou ja, dan wensen wij jou daar alvast heel veel plezier mee. En
4: dankjewel.
1: Voor nu ook gewoon lekker een goed weekend.
4: Dankjewel, jullie ook.
1: En dank.
4: Ja.
1: Want dan gaan wij elkaar de komende weken niet zien. Want daarna is Andor weer terug.
4: Klopt.
1: Dus dank voor de afgelopen weken.
4: En tot binnenkort weer. De Confassen binnenkort terug.
1: Dat Confassen zeker goed. Dankjewel, Harro. Wij gaan verder met het nieuws. Het is 5:03. Wij gaan naar het Oog Radio Nieuws. Rian, ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Nou, dan gaan we al los. Hier is Rian Jobbing met het nieuws van Oog Radio.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobbing met het nieuws uit Groningen. De raadsfractie van de SP in Groningen wil dat de gemeente studenten en jongeren waarschuwt voor oplichting via TikTok en andere sociale media. Jongeren die een kamer of woning zoeken worden namelijk steeds vaker opgelicht via advertenties op sociale media. De SP wil van het gemeentebestuur weten of het Groningse steunpunt Huren meldingen van dergelijke oplichtingspraktijken heeft ontvangen. Daarnaast vraagt de partij hoe de gemeente studenten kan helpen om veilig een woning te vinden. Bijvoorbeeld door samen met het steunpunt Huren actief te waarschuwen voor oplichting. De partij denkt daarbij aan een campagne via TikTok. Tot slot vraagt de SP of de handhavingsinstantie in de gemeente extra maatregelen kunnen nemen tegen de oplichters. Bij het dorp Zandeweer heeft er afgelopen nacht rond 17:50 een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Volgens de KNMI gaat het zoals vrijwel altijd het geval is om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De beving bij Zonderweer was de krachtigste in het aardbevingsgebied van dit jaar tot nu toe. Aan het begin van de middag waren er 49 graden meldingen binnen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen rond de beving. In het Forum opende vanochtend het tijdelijk museum van kleine en onopgemerkte dingen. Kinderen van 3 Groningse scholen vulden het museum met voorwerpen die voor hen belangrijk zijn, maar die volwassenen vaak over het hoofd zien. De leerlingen stelden de inhoud van het museum samen met kunstenaars Andy Field en Becky Darlington. Met de tentoonstelling willen ze volwassenen niet alleen een blik in de leefwereld van kinderen bieden, maar hen ook laten nadenken over wat waarde krijgt en wie dat bepaalt. Noorderzon, de Museum of Small and Overlooked Things, is nog tot 4 september dagelijks van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds gratis te bezoeken in het Forum. De provincie Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht willen goederen vaker en slimmer vervoeren via een combinatie van weg, spoor en binnenvaart. De gedeputeerden van de 6 provincies tekenen daarom vandaag een overeenkomst over de corridor Noordoost, waarmee ze gaan samenwerken aan het goederenvervoer. De corridor Noordoost verbindt Noordoost-Nederland met de rest van Nederland en Europese vervoersroutes. Volgens de provincies neemt het goederenvervoer toe, maar staat de route onder druk omdat er ook ruimte nodig is voor verduurzaming en andere ontwikkelingen. De provincies gaan de komende tijd samen een plan maken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe ook ruimte voor de zon. Het is 20 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 12 graden. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel, Rian.
2: Graag gedaan.
1: Over een uur weer een update, de laatste van vandaag. Straks heeft Femke voor ons een boekentip.
2: Ja, zeker.
1: Ik ben heel benieuwd wat dat deze week weer is. Heb je hem zelf al gelezen?
3: Nee, maar het schijnt volgens Linda de Mol.
2: Ja.
3: Je weet wel.
1: Oh, van dat blad?
3: Ja, ja, van dat blad. Dat dit wel een boek van het najaar kan worden.
1: Huh? Oké. Nou, we zijn heel benieuwd. Zometeen horen we wat de boekentip is. Maar eerst draaien we de nieuwe van de staat.
3: En is dat weer zo'n witch doktertje?
1: Ja.
3: Ah,
1: ja,
3: nice.
1: Ja, ja. En het nummer heet The Underdog.
3: Oh, The Underdog.
5: Het weekend van Oogradio.

0: Nou, je mag zeggen wat je wil, maar bombastisch is het in ieder geval wel.
1: Nou, ze weten wel wat werkt, de staat.
0: Ja, en dit werkt?
1: Ja.
0: Vraagteken?
1: Ja, dit werkt wel. Ik zie iedereen wel weer in zo'n massa staan.
2: Dikke moshpit, ja. Met uitzondering van de witte mannen natuurlijk.
1: Ja, nou, die mogen dan er ook bij. Nee. Nou, zolang je me niet mijn billen knijpt, dan mag je er best bij.
2: Dank je.
1: Fijn.
0: Maar dat doen wij toch nooit?
1: Nee, maar misschien wel. Ik sta ook nooit met jullie in de moshpit. Dus ik weet niet wat je
2: nou,
1: dan doet.
2: Het begint al lekker. Sorry, weet je,
0: die staat ook op het lijstje voor dit seizoen.
1: Wie?
0: Met jou in de moshpit.
1: Oké, is goed.
0: Ja. Goed.
1: We hebben onze eigen bucketlist.
0: Ja, we zijn met onze bucketlist bezig voor dit jaar. Ja. Voor dit seizoen. Dus, maar voordat we verder gaan met de bucketlist, eerst eens even de boekenlijst.
1: Ja.
0: Hey, bucketlist. Oh, jongens, het ligt gewoon op straat, hè, de humor. Goed, de leestip voor deze week. Femke heeft weer wat moois uit... Tenminste, hopen we, weer wat moois uitgezocht.
3: De leestip voor dit weekend.
1: Ja, dat is van Caro Claire Burke. En het boek heet Yesteryear.
0: Yesteryear.
1: Ja.
0: All my troubles seem so far away.
1: Ik wist het. Goed, Natalie Heller Mills, iemand valt ook flauw, hoor dat, is een traditionele Amerikaanse huismoeder die haar pioniers lifestyle van rauwe melk en zelfgemaakt zuurdezenbrood verkoopt aan haar miljoenen volgers op sociale media. Haar boerderij is idyllisch, haar man een knappe cowboy en haar 6 kinderen zijn stuk voor stuk verrukkelijk. 6. Dus wat maakt het uit dat er nannies, een producer en luxe keukengerij achter de coulissen schuilen? Wat Nathalie's volgers niet weten, kan geen kwaad. Haar leven is perfect. Tot ze op een ochtend wakker wordt in een vreemde, gruwelijke versie van de werkelijkheid. Haar huis is een paradijs, haar man, haar kinderen, ze zijn allemaal vertrouwd, maar er klopt iets niet. Is dit een reality show? Wordt ze op de proef gesteld door God? Door Satan? Nathalie beseft 2 dingen. Dit is niet haar prachtig leven en ze moet hoe dan ook ontsnappen.
4: Klinkt als een psychose.
1: Ja, dus zo klinkt het wel een beetje, ja.
0: Klinkt donker.
1: Ja.
0: Duister.
1: Ja, daar hou ik ook wel van.
0: Ja. Maar jij hebt een recensie gelezen en nou had de recensist het erover dat dit wel eens het boek van het najaar zou kunnen worden.
1: Ja, ja. Die zeiden dat het onder vrouwen.
0: Oké.
1: Okay. Ik bedoel, dat blad van Linda de Mol, dat lezen bijna geen mannen, dus...
0: Nee, oké, okay, maar...
4: Anja Daanje.
0: Het klinkt me nou niet typisch als een vrouwenboek.
1: Jawel, want hier kun je als vrouw lekker over zeiken.
4: Ja, hey, laten we even niet zo seksistisch doen, hè?
1: Nee, maar dan ga je zeggen van, ze heeft het perfecte leven en dat heb ik niet.
5: En toch, thrillers en dergelijke worden toch heel vaak wel door vrouwen gekocht, hoor.
0: Ja. Oh ja, nee, maar dat absoluut.
1: Ik heb ook een paar thrillers in de kast en dan slaap je echt slecht.
0: Ja, je hebt ook nog thrillers in de nachtkast.
1: Ja, en ook naast mijn bed, dan slaap ik ook slecht van.
4: Gedraag, jongens.
0: Dus, maar goed, nou, ik ben benieuwd. Nog 1 keer titel en naam van de schrijfster.
1: De naam van de schrijfster is Caro Claire Burke en het boek heet Yesteryear.
0: Oké, nou, ga dat zien, ga dat lezen. Wat ben je zelf aan het lezen op het ogenblik?
1: Nou, dat zei ik vorige week ook.
0: Oh, nog steeds het even gewoon?
1: Ja, het schiet niet op, ik moet echt nog maar 2 hoofdstukken, maar ik heb gewoon...
0: Geen tijd?
1: Nee, ja, nu komt het wel weer.
0: Oké, nou... Goed, wij gaan verder met de liveplaat van deze week. En dat is er eentje van Metallica.
1: Jee.
0: Ja, en dan denk je van, dat wordt weer rachen. Nou, dat wordt het. Nee, dat wordt het deels wel. Het wordt deels wel weer rachen. Maar dit is een nummer wat ze speciaal in Dublin hebben gespeeld.
1: Oh, en waarom?
0: Dit is een nummer wat ze een maand, 1,5 geleden in Dublin hebben gespeeld. Want ze zijn op tour op dit moment.
1: Maar waarom speciaal in Dublin?
0: Omdat het een Ierse volkszong is.
1: Ah,
0: Whiskey in a Jar.
4: Ja.
0: Ja. En Finn Lizzy heeft hem.
1: Ja.
0: Finn Lizzy heeft hem ooit ook al eens een keer gecoverd. Maar het is dus van oorsprong een volkslied uit Ierland. Al stamt al van jaren 500.
1: Oké. Okay, ja.
0: Dus dat is al 1400 jaar. Nee, wat zeg ik 1400? 1600 jaar oud.
1: Ja.
0: Dat is echt al heel oud. En het lied gaat over een man. Van wie de vrouw hem besodemieterd heeft.
1: Ja, dat kan ook wel soms.
0: Ja, soms gebeurt dat. Hè. Ik bedoel, daar hadden we het ook nog over. Ja. Want meestal zijn het mannen.
5: Toen was het de man inderdaad.
0: Ja, maar ja. Nee, het gebeurt dus ook andersom.
2: Het zijn wel maar generalistisch vandaag.
1: Nee, helemaal niet. We hadden het eerst over een bekend koppel waarvan de man vreemd ging. En toen kwam Rijn met dit verhaal. Dus dat er ook wel eens vrouwen vreemd gaan.
0: Ja. Maar goed, de liveplaat van deze week met elkaar. Met Whiskey in the Jar. En het is een schitterende versie. Dus geniet ervan. Live vanuit Dublin. Niet nu hoor trouwens.
1: Nee, een aantal weken terug. Ja.
0: Met elkaar.

0: Metallica en Whiskey in the Jar.
1: Heb jij ooit wel eens dat filmpje gezien van Metallica bij Jimmy
2: Fallon?
1: Ja, Jimmy Fallon inderdaad. En dan gaan ze op speelinstrumentjes gaan ze een nummer verspelen.
0: Op dus wat voor instrumentjes?
1: Kinderinstrumentjes, dus zo'n fluitje. En dan,
0: okay.
1: Dat is echt geniaal.
0: Okay. Ja, nee, dat heb ik niet gezien. Oh. Maar dat ga ik met alle plezier een keer opzoeken.
1: Ja.
0: Ja, gave band.
1: Ja.
0: Ze waren een week of twee voordat wij in Berlijn waren bij de Foo Fighters. Speelden
1: zij daar
0: ook
1: in de.
0: Ja. En een kennis van me die is daar geweest, die was echt zwaar onder de indruk.
1: Oh, dus dit wordt een nieuwe uitdaging?
0: Er wordt een nieuwe uitdaging.
1: Nog Metallica. Een list achter Metallica aan.
0: Ja, ik ben ondertussen ook nog op zoek naar kaarten voor Muse. Dus mocht jij als luisteraar kaarten van Muse over hebben, graag. Kaarten van Nothing But Thieves, ook van harte welkom.
2: Bij de liefst in het Stadspark natuurlijk.
0: Nou nee, dit is allemaal in het westen van het land, helaas.
1: Misschien kan
0: het
1: beter gaan.
0: Het zo zijn dat je kaarten over hebt, Apple 7 naar 050-5715-815. Zo.
2: Sorry hoor, dat was even een privé. Of app gewoon lekker niet. Hè?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed.
3: Ik wil zeggen, misschien kan je beter zeggen waar je geen kaarten voor wil hebben.
0: Mocht Madonna naar Nederland komen, dan hoef ik daar niet heen.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh, snap ik wel.
2: Stapte meteen in.
0: Ja. Goed, normaal gesproken schakelen wij nu even met onze weerman, Johan Kambuis. Maar die is nog op vakantie, dus doen we het even op een andere manier. Ja, vanavond en vandaag blijft het eerst droog. Later drijven er vanuit het noordwesten weer enkele buien binnen.
1: Wanneer is dat? Hoe laat?
2: Laat die man even uitpraten.
1: Ik vraag het aan Johan.
2: Rijn, ga door.
0: Ja, Johan is er niet, sorry. Dus je krijgt geen antwoord.
1: Jammer.
0: Maar dus vanavond. Hè? Enkele buien die komen dus uit de provincie binnen. Het koelt landinwaarts af tot een graad of 11. Langs de kust blijft het een graad of 15. En de noordwestenwind is zwak tot matig. Zaterdag wordt het met de noordwestenwind maximaal 18 tot 19 graden. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af en verspreid. Over de provincie Groningen vallen er een paar buien. Zondag valt er slechts een enkele bui. Enkele dagen, enkele buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt ietsje warmer. En dat belooft trouwens, dat is een beetje doorkijkje naar volgende week alvast. Het belooft volgende week weer wat warmer te worden. Met op donderdag misschien wel weer richting de 27, 28 of zelfs 29 graden.
1: Maar wel met regen. Toch?
0: Dat maakt niet uit. Dat is een warme regen.
2: En mocht je het willen weten voor vanavond, ik heb net even gekeken op de radar. Het lijkt erop dat het vanavond niet gaat regenen binnen een paar uur.
1: Oh, dat is fijn.
2: Dus wij komen helemaal droog thuis aan.
1: Ja, dat...
0: Ja, in ieder geval niet dat van de regen.
1: Nee.
0: He, dat is een ding wat zeker is. Nu aan jullie de keuze.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Willen jullie nog een nummer voor het nieuws van Ella Langley, Choose in Texas? Doet het hartstikke goed op dit moment in Nederland. Of de single van The Script, die vorige week is uitgekomen.
1: Doet die maar.
3: Ja, ben ik mee eens.
0: Ja, Alexander, wat vind jij?
2: Ik vind het helemaal goed.
0: Ja, wil jij ook wel The Script?
2: Heel graag.
0: Nou, dan doen we The Script. En dan zijn wij na het nieuws van 5 uur... zijn wij weer bij je terug met deel 2 van Oog op het Weekend. Blijf lekker luisteren.
4: When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work. That she needs work.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen

0: vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Het weekend van Oog Radio.
4: Welkom bij deel 2 van Oog op het weekend. Zometeen hoor je Stevie Nicks. Maar eerst Floor Jansen.

0: Stevie Nicks. Oh, dat is een heel plotseling einde, zeg.
1: Ze was er klaar mee.
0: Ja. Vond niks.
1: Ja.
0: Nee, Stevie Nicks, lekker nummer. En natuurlijk bekend van Fleetwood Mac.
1: Ja, maar ik denk de jongere luisteraars onder ons die dachten waarschijnlijk, wow, dit is Bootylicious van Destiny's Child. Want daar zit hetzelfde riffje in.
2: Nou, ja, jongere luisteraars. Sorry.
0: Nou, Alexander, wat? Dacht jij dat?
2: Ja, nee.
1: Nee, ja, hij niet, nee. Maar misschien andere mensen wel.
0: Ja, nou ja, goed. Rian, dacht jij dat?
3: Nee.
0: Nee.
1: Ja, het is dat riffje, hè? Ah, dus er kunnen mensen zijn die denken, hey, Michel, can you handle this?
0: Het originele is in ieder geval van Stevie Nicks, want dat is way back voor Destiny's Child.
1: Ja.
0: Maar ook natuurlijk bekend als een van de frontmensen van Fleetwood Mac. En daarvoor hoorde je Floor Jansen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Beter bekend.
0: Van Nightwish.
1: Maar misschien kennen mensen er ook wel gewoon van After Forever.
0: Ja, nou ja, After Forever.
1: Zij was de frontvrouw van After Forever.
0: Ach, nou, oké.
1: Ja, je had toen 3 grote gothic bands in Nederland. After Forever, Epica en With The Temptation.
0: Ja.
1: With The Temptation en Epica bestaan nog. After Forever niet meer.
0: Oké, okay, ja, Nightwish bestaat nog wel, toch?
3: Meegedaan aan Beste Zangers.
1: Ja, ook met Henk Poort.
0: Ja. Ja, en sindsdien, sindsdien is ze volgens mij ook wat meer op de solo-tour gegaan, toch?
1: Ja.
0: Eigenlijk na dat programma.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, Floor Jansen dus, nieuwe single. En zometeen hebben we nog veel meer nieuwe muziek voor je. Maar eerst hebben we even een kort sportoverzicht. Want sport begint nog steeds niet, hè?
2: Nee, niet echt. Nee.
0: Ja, en toch zijn er wel een paar kleine dingetjes. Ja, bijvoorbeeld dammen.
2: Awesome.
1: Ja, ach.
0: Jongens, dat is ook gewoon sport.
1: Zeker, dat is een sport.
0: Net zoals klaverjassen.
1: Ja, en bridge.
0: Ja, maar je kan maandag aanstaande kan je een potje dammen in Thesingen. Thaising, zeg ik ook wel.
2: Ik damste diep, maar...
1: Oké.
0: Doe gezellig een avondje mee met een heus damtoernooi. En dat is aan de Kerkstraat nummer 5, een potje dammen in Thesingen.
1: Niet allemaal tegelijk, want het past waarschijnlijk niet.
2: Nee, en je moet je eigen scheenbeschermers meenemen.
0: Ja. En graag even niet scherpe noppen. Bij de schoenen. Dan donderdag aanstaande, 27 augustus, is er een zwemkliniek in Ten Boer bij zwembad De Blinkert. Je zwemslag verbeteren, trainen voor wedstrijden of gewoon op zoek naar een leuke sportclub. Doe gratis mee aan deze zwemkliniek van zwemvereniging Ten Boer. Nou, hoe leuk is dat?
2: Zelf je eigen damstenen meenemen.
0: Je moet wel minimaal zwemdiploma A hebben.
1: Oh, oké. Okay.
2: Zoals ze daar zeggen, zwemdiploma.
1: Nou, dat komt goed uit, want ik heb B en C ook.
0: Ook redding zwemmen?
1: Nee, dat niet. Hm. Daar was ik wel aan begonnen, maar toen moest je snorkelen. En daar was ik niet zo goed in.
0: Heb jij dat ook als je dan onder water bent en je moet ademhalen, dat blokkeert?
1: Nou, er komt vooral heel veel water en dan ga ik half over mijn nek.
0: Oh ja.
1: Dus
0: ja.
1: Nee, ja. Ik kan zo'n ding niet in mijn mond hebben.
0: Nee, mensen kunnen dat wel. Ja. Maar dat is wel handig om daar donderdag even heen te gaan. Want dan ben je namelijk goed voorbereid om aanstaande zaterdag... of niet aanstaande zaterdag, volgende week zaterdag... 29 augustus mee te doen aan de Groningen Swim Challenge.
1: Ah.
0: En dan denk je van, waarom vertelt hij dat nu? Dat kan toch volgende week? Ja, maar je moet je nu al wel opgeven.
1: Oh.
0: En dat kan bij groningenswimchallenge.nl. Ze halen geld op voor onderzoek tegen kanker. En er is inmiddels, zonder dat er ook nog maar een meter is gezwommen, 145.000 euro gehaald.
1: Zo, dat is mooi.
0: Ja.
1: Nou, dan hoef ik ook niet te zwemmen.
0: Nee, maar je kan verschillende afstanden doen. Je kan bijvoorbeeld 33,5 kilometer zwemmen. Dan zwem je vanaf Zoutkamp door het Rijdiep helemaal naar Groningen.
1: Nou,
2: ga je vertellen, ik kan geen 33 kilometer zwemmen.
1: Nee, ook niet. Maar goed, ook niet. Dan moet je ook nog je mond dicht houden.
2: Respect hoor.
0: Ja, dat is voor jou sowieso lastig.
1: Oh ja, komt er allemaal water in je mond en dan word je ziek van. Want ik denk niet dat het water heel schoon is hier.
0: Nee, Maarten van der Weijden, die was deze week ook ziek, hè?
1: Ja, die kon ook even niet zwemmen, want die had buikpijn.
0: Ja, nou ja, ik vermoed dat inderdaad door het water komt.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, want hij was 2 dagen onderweg en toen moest hij 1 dagje overslaan.
1: Maar Maarten van der Weijden heeft ook gewoon wedstrijd bij de Olympische Spelen open water gezwommen. En dan had hij ook toch zijn mond wel dicht.
0: Nou ja, goed, er zal misschien via zijn neus of weet ik veel wat iets in de maag terecht zijn gekomen. Mm. Nog even weer terug naar die zwemchallenge. Je kan je dus nu opgeven. Hij is op zaterdag 29 augustus. Je kan dus de hele lange tocht doen van 33,5 kilometer. En dan start je in Zoutkampen. Dat is al om 6:30 of om 6:30. Je hebt de vroege start en dat noemen ze 6:30 de late start. Jij bedenkt het niet. Maar je kan ook wel een kilometer of 2 kilometer of 3 kilometer zwemmen.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat doe je alleen een rondje om de grachten.
2: Oh ja.
0: Dus door de gracht heen, dan start je bijvoorbeeld voor het museum. En dan zwem je rond en dan eindig je weer voor het museum. Dan ben je 3,5 kilometer onderweg.
1: Oké, ik ga waterfietsen, is dat goed?
0: Dat mag ook, om te supporteren. Hè?
1: Ja.
0: Nou ja, wil je meedoen en wil je ook een bijdrage leveren aan de kankerbestrijding, onderzoek naar kankerbestrijding, dan kun je dus opgeven bij de GroningenSwimChallenge.nl. En zoals gezegd, de tussenstand is €145.000. Hartstikke mooi. Op naar een 500.000, zeg ik.
1: Ja. Ja, ga je ook zwemmen?
0: Ik ga niet zwemmen.
3: Oh, ik dacht, je gaat vanuit Zoutkamp.
0: Nee, dat red ik echt niet. Dat geef ik grif toe. En ik ben sowieso niet... ik ben een zwembadzwemmer. Ik ben niet van open water zwemmen en zo. Nee, dat vind ik vies.
2: Hij zwemt alleen op de Rijn als het vriest.
0: Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon... dan zwem ik ook op schaatsen.
1: Ja.
0: Ja. Goed, nou, tot zover. Weezer.
1: Ja.
0: Weezer heeft ook een nieuw nummer.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Komt er een plaat of zo?
0: Ik heb geen idee. Ja. Dat moeten we maar eens even uitzoeken. Zoek dat eens even uit.
1: Ja, ik weet wel dat ze in een optreden gaan geven in een grote zaal.
0: In een grote zaal?
1: In Amsterdam.
0: Oh, in Amsterdam. In de grote zaal in Amsterdam.
1: In de, nee, AFAS. Oh nee, mag ik niet zeggen. AFAS. Ziggo.
0: Goed, ze hebben in ieder geval vandaag een nieuwe single uitgebracht. En die heet Say Yes. Everybody.

0: Baby Cool van Nothing But Thieves. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Weezer en Say Yes.
1: En dat album is al uit van Weezer.
0: En wanneer is hij uitgekomen dan?
1: Nou, denk ik afgelopen week.
0: Oké. Okay.
1: Op hun website kun je het album bestellen.
0: En weet je ook hoe het album heet?
1: De nieuwe album. Nee, Weezer volgens mij gewoon.
0: Oh, gewoon Weezer.
1: Ja.
0: Oh, lekker origineel.
1: Ja, sommige mensen zijn niet zo...
0: Ja, nou ja.
1: Ja, goed. Weezer, de nieuwe album.
0: Oké, okay, mooi.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, doe even de krantenkoppen van deze week. Ik heb er een paar.
1: Oh, vandaag is die verschenen.
0: Oh, kijk. Nou, dankjewel.
1: Assu.
0: Zullen we even overnieuw?
1: Graag.
0: Ja.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Wanneer is die verschenen?
1: 21 augustus.
0: Ah, hé, hey, dat is vandaag.
1: Ja.
0: Ja, maar leuk man.
1: Ja.
0: De nieuwe van Weezer dus. De krantenkoppen van deze week. Zometeen even over Groningen, want daar gaat het tenslotte om. Maar ik las ook twee dingetjes, die vond ik sowieso opvallend. Eentje internationaal, eentje nationaal. Hm. Internationaal. Er is een wapendepot gevonden in Berlijn.
1: Ja.
0: Heb jij het ook gehoord?
3: Ik het niet.
0: Nee? Nou, er is een wapendepot gevonden in Berlijn. En dat hebben ze vorig jaar al gevonden. Toen hebben ze op de wapens hebben ze GPS-trekkers gezet in de hoop dat de mensen waar de wapens van waren of voorbestemd waren, dat die op een gegeven moment de wapens aan de loop zouden gaan en dan konden ze ze oppakken. Dat is hier gebeurd. Dus na een jaar is bekend geworden dat dat allemaal speelde. Een wapendepot. Waar denk je aan als ik zeg een wapendepot in de bossen in Berlijn?
3: Ja, bommen.
0: En?
3: Granaten.
0: En een pakhuis.
4: Gewoon heel groot, chockvol
1: bunker.
0: Ja, ja, veel wapen. Ja. Het ging om twee pistolen.
3: Oh ja, ja. Nee, ja, prachtig.
0: Sorry, ja. Goed, nou, dat is een nieuwsfeit. Dat wou ik gewoon even met jullie delen. Ik stond even met mijn ogen en oren te klapperen. Tweede komt uit het Dagblad van het Noorden. En dat gaat over Drenthe en de Drentse boeren. Er was een journalist, en dan krijgt hij ook nog de voorpagina. Er was een journalist die schreef het volgende. Met bijna 400 trekkers rukten de Drentse boeren woensdagmiddag op naar het provinciehuis.
3: Wat een vies beuken.
0: Ja. Ja. Ik denk van, oké, okay, dit is humor, ik hou ervan. Mm-hmm. Maar niet in een gerenommeerde krant op de voorpagina.
3: Nee.
0: Dus,
1: maar misschien bedoelde hij
0: dit is gewoon zo dubbelzinnig als men kan. Dit is gewoon zo dubbelzinnig als men kan. Maar goed, nou, dat wou ik ook nog even melden.
3: Misschien is het al boerenhumor.
1: Ja,
0: boerenhumor. Boerenlummel. Goed, nu even naar Groningen, want daar gaat het tenslotte om, hè, in dit item. Het Tjoemi paviljoen.
1: Wat?
0: Tjoemi.
1: Oh.
0: Tjoemi paviljoen.
3: De glazen kast daar bij de camerabioscoop.
1: Ah. Ja. Maar hoe heet dat? Tjoemi.
0: Tjoemi.
1: Tjoemi.
3: Ja. Gezondheid.
1: Ja.
0: Het Tjoemi paviljoen. En dat staat er al vanaf 1990.
1: Zo.
4: Nou.
0: Ja.
4: Toen was ik er nog niet eens.
0: Nee, nou ja, dan moet je nagaan. Ik heb nog meegeholpen met de eerste videopresentatie daar.
1: Oh, ik dacht met de eerste steen gelegd.
0: Nee, de eerste glasplaat.
1: Glasplaat, ja.
0: Nee, ik heb meegeholpen met de eerste videopresentatie daar. Maar het goede nieuws is... even overnieuw. Binnenkort kun je daar weer terecht, want er zijn vijf videokunstenaars die daar gaan presenteren. En dat kan eigenlijk vanaf nu al op iedere donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 3 en 7. En dan mag je dus ook het paviljoen in. En dat was voorheen was dat niet zo. Voorheen mocht je alleen vanaf de buitenkant naar binnen kijken. Maar nu mag je dus ook het paviljoen in.
1: Nou,
0: en
1: dat
0: kun
1: is
0: je
1: fijn.
0: Daar naar de videopresentaties kijken.
1: Want anders zie je het niet natuurlijk. Want er is staat allemaal glas voor.
0: Ja, maar dat is doorzichtig glas.
1: Ja, waarom? Dus ja, je ziet het niet als je buiten staat.
3: Jij doet sarcastisch.
1: Ja.
0: Ja, oh, dat is een sarcastisch grapje, hè. Ach, Femke is ook soms zo grappig. Sorry, nu ben ik even sarcastisch.
1: Nou, ja, maar dat...
0: Nee, maar inderdaad. Normaal gesproken zou je ook van buiten natuurlijk naar binnen kunnen kijken.
1: Dat is heel leuk dat je
0: naar
1: binnen mag.
0: Maar ik denk dat de schermen nu naar binnen gericht zijn. Oh. Dus dan moet je er wel in om het te kunnen zien. Of je gaat aan de zijkant. Waard. Mocht je nou een deze dagen in het centrum van Groningen zijn, ga er sowieso eens een keertje langs. Dus op donderdag, vrijdag of zaterdag kan je er dus tussen 3 uur 's middags en 7 uur 's avonds mag je dus gratis in dat Jumi-paviljoen. En kun je naar de videokunst kijken die daar gepresenteerd wordt.
4: Dus je kan er nu gewoon nog heen?
0: Ja, ik kan er nu nog heen, maar wacht even tot 6 uur, want dan zijn wij klaar. Oh nee, dan moet je ook wachten tot 7 uur en dan zijn ze dicht. En dan moet je morgen heen.
1: Ja.
0: Ja, want om 7 uur zijn onze, of ja, 6 uur zijn onze collega's van Proud FM. Ja. Moet je gewoon lekker blijven luisteren. Goed, nou, tot zover. Dan naar het actuele nieuws van vandaag. Ja. Rian, ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Is er nog weer wat gebeurd?
4: Wel iets, maar niet heel veel.
0: Oké, nou ja, weet je wat? Breng ons maar even weer op de hoogte. Het laatste nieuws hier met Rian Jobbing op Oog.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobbing met het nieuws uit Groningen. Vakbonden FNV en CNV houden op woensdag 2 september... een sit-in voor zorgmedewerkers bij het UMCG. Protest is onderdeel van de actieweek van de bonden van de week erop, gericht tegen plannen van het kabinet voor een kortere WW en minder WIA. De actie vindt plaats voor de hoofdingang van het ziekenhuis op het Hanseplein en gaat om 12:30 middags van start. Volgens de vakbonden raken de plannen medewerkers in ziekenhuizen en UMC's hard, waar werknemers juist last hebben van hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. De sit-in is onderdeel van een reeks acties van FNV en CNV in september. De vakbonden organiseren ook een grotere demonstratie van verschillende sectoren op het Malieveld. Daarnaast leggen vakbondsleden in het openbaar vervoer woensdag 9 september het werk neer. En buiten Groningen staan ook stakingsdagen in de bouw gepland. De raadsfractie van de SP in Groningen wil dat de gemeente studenten en jongeren waarschuwt voor oplichting via TikTok en andere sociale media. Jongeren die een kamer of woning zoeken worden namelijk steeds vaker opgelicht via advertenties op sociale media. De SP wil van het gemeentebestuur weten of het Groningse steunpunt Huren meldingen van dergelijke oplichtingspraktijken heeft ontvangen. Daarnaast vraagt de partij hoe de gemeente studenten kan helpen om veilig een woning te vinden. Bijvoorbeeld door samen met het steunpunt Huren actief te waarschuwen voor oplichting. Tot slot vraagt de SP of de handhavingsinstanties in de gemeente extra maatregelen kunnen nemen tegen de oplichters. De fietstunnel onder het monumentale stationgebouw in Groningen laat nog jaren op zich wachten. De tunnel is op zijn vroegst rond 2031 klaar. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de oude fundering van het station eerst versterkt moet worden om schade aan het gebouw te voorkomen. De gemeente rekent op ongeveer 2 jaar voorbereiding en minimaal 3 jaar bouwen. De fietsenstalling onder het station loopt daardoor ook vertraging op en is naar verwachting in de zomer van 2028 bereikbaar. De vertraging heeft ook gevolgen voor de plannen rond het station, zoals de aanleg van een nieuw stationsplein en de fietsroute tussen de zuidelijke stadswijken en de binnenstad. De gemeente neemt het restrisico op mogelijke schade aan het monumentale stationsgebouw voor haar rekening om de bouw toch door te kunnen laten gaan. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe ook ruimte voor de zon. Het is 20 graden bij een matige noordwestenwind en windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 12 graden. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 9 uur met het nieuws bij Paul in de Morgen. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel, Rian.
4: Graag gedaan.
0: Morgen weer een update van de nieuws. Vanaf 9 uur kun je dat dan weer horen hier op Oog Radio. Zometeen dan trappen wij het weekend officieel af met Oog op het weekend. Met rocken met Oog op het weekend. Ik heb er zin in.
1: Ja, het maar is dit keer heb jij hem ook zelf uitgekozen.
0: Ja, ik heb hem zelf uitgekozen. En ik verklap alvast, het is er eentje van de Osprey.
4: Ja, maar het is dus met klachten bij jou. Ja,
0: ja, met klachten bij mij. En als ik ze niet kan behandelen, dan stuur ik ze gewoon door naar Andor Heij.
1: Hij ja, is dat heb en blijft ik met die klachten van vorige week ook gedaan.
0: Oh ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja,
3: en binnenkort met pensioen, dus genoeg tijd om,
1: ja, om alles te beantwoorden.
0: Om juist
1: te
0: reageren. Ja, zo is het ook. Goed, voordat het zover is, draaien we... Ik zit even te kijken. Oh ja, het nieuwe van Nickelback.
4: Ah, oh, dus ook een Nickelback een nieuwe.
0: Ja, ja, die hebben een nieuwe, ja. Weezer nieuw, Nickelback nieuw.
4: Maar Nickelback
1: Heel veel mensen vinden Nickelback afschuwelijk.
4: Nee, ik niet. I love Nickelback.
1: Ja, ik snap ook niet waarom die mensen afschuwelijk. Maar heel veel, dat is de gimmick of zo.
0: Ja. Oké, okay. Nou ja, goed. Oordeel zelf zou ik zeggen. En luister naar uw nieuwe single, Leave Me Behind.
2: Het weekend van Oog Radio.

0: Zo, Nickelback, Leave Me Behind. Nou, ja. Dames, mag ik even jullie stemmen voor dit nummer?
1: Nou ja, ik denk wat jij laatst ook zei, of wat Femke toen laatst over jou zei, van je moet waarschijnlijk het nummer even nog een keer horen, of nog een paar keer.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik dat ook een beetje heb. Oh. Het is nog niet, ja, ik vind het wel lekker, maar het is niet dat ik meteen heb, oh, dit is meteen zo'n banger van Nickelback die heel erg blijft hangen of zo.
0: Oké, nou ja, dat kan. Dat kan.
2: Nou, alle haters moeten in ieder geval hun mond houden. Want ik vond het best wel prima. Ik vond het in het begin zelfs dat ik eerst dacht Kensington. Maar daarna werd het toch wel echt, hoe heet hij? Nickelback.
0: Ja. Nou ja, ik vind het... maar ik heb hem, wat Rian zegt, kan ik me dan iets bij voorstellen. Ik heb hem inderdaad al wel vaker gehoord vandaag. Dit is de derde keer of zo. En dan ligt hij weer lekker.
1: Ja, precies.
0: Dus, maar goed. Het is... 6:20. En rond deze tijd trappen wij altijd officieel het weekend af. Oh ja, we hebben nog een uitgaansagenda. Ze staat daar ook echt zo van...
2: Ik dacht dat je dat ging aankondigen.
1: Ja, en ik zie Alexander ook niet. Dus dan wordt het ook een beetje een kale schreeuw. Als wij het met de tweetjes moeten doen.
0: Dat klopt. Laten we dan eerst even naar de uitgaansagenda gaan. Je hebt helemaal gelijk.
2: Ik dacht ook dat je dat ging aankondigen. Daarom pakte ik het ook zo vast. Zo van, nou.
0: Ja, nee, maar dat klopt hoor. Ik ging het aankondigen. Ja. Het is 6:20. Het is de hoogste tijd voor de uitgaansagenda.
3: Het weekend staat weer voor de deur.
2: Doek, doek.
3: De podia worden geveegd, de lampen aangebreid en de tickets weer over de toonbank. Dit is ons.
2: Ja.
3: Het weekend.
2: Nou, de zomer loopt op het einde. Dat zie je wel weer. Het is al herfst, bijna. En de afgelopen maanden zijn natuurlijk van allerlei mooie dingen gebeurd. De Red Bull District Ride op de Grote Markt. De Groningse Vierdaagse. De Keiweek, Paradigm, van alles. Het lag ook allemaal stil, want het was zomer natuurlijk. Dus dan gebeurt er ook verder vrij weinig. Maar de komende tijd komt er nog heel veel aan. Zoals Noorder Zon is begonnen. We hebben 100 jaar Stadspark. En de kermis op de Grote Markt. Is die er al?
0: Ja, die is er al. Oh, ja, dat is in verband met Gronings Ontzet.
2: Oh ja, dat is ook binnenkort. Vrijdag. Dus dan is de kermis er nu ook al. Hartstikke leuk.
1: Ik merk, je bent heel enthousiast.
2: Ja. Maar wat ik wel nog even kwijt wil. Op 23 augustus om 22:30, dat is dus zondag.
0: Ja.
2: En op Noorderzon dan heb je de Last Mandro. Dat is eigenlijk Bibi Wiersma. En die smelt moderniteit met de slepende alternatieve rock uit de jaren 90. Samen in een futurofobische wereldvisie. Waar nostalgie en wanhoop de confrontatie aangaan met wat komt en wat goed zou komen. Ik ben fan, jij ook.
0: Ja,
2: want
0: zeker.
2: Ze waren bij ons bij...
0: Jorisodic.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, dus die gaat het zien op 23 augustus zondag om 22:30 bij Noorderzon. En dat is een onderdeel van Hitten Noord, want het is het talentontwikkelingstrajectprogramma voor artiesten in Noord-Nederland. En deelnemers aan Hitten Noord volgen intensieve bootcamps, workshops en coaching sessies die gericht zijn op artistieke groei en zakelijke vaardigheden. Het doel is dat jonge talenten na dit traject doorgroeien naar regionale en landelijke podia. En een van de optredens is op ESNS en een van de bevrijdingsfestivals in Noord-Nederland. Dus dat is hartstikke leuk, dus meld je daarvoor aan als je artiest bent. Mooi.
0: Ja, zij hebben trouwens, en check dan gewoon even de site van Noorderzon, maar zij hebben meer gepland.
2: Hit Noord Act, ja, klopt. Ja. En iedere avond op de Kraken heb je DJ's op de Kraken, dat is ook bij Noorderzon.
0: En dat is de Kraken?
2: Ja, dat ga ik vertellen. Dan kun je je festivaldag afsluiten dus. En elke avond nemen andere DJ's plaats achter de draaitafels. En Relay Radio, dat is een onafhankelijk online radiostation uit Groningen, die heeft het programma grotendeels in elkaar gezet.
0: Ja.
2: Nu weet je alsnog niet waar de Kraken is.
0: Nee, maar de Kraken is de vijver.
2: Dat is de vijver.
0: Het middenterrein daar bij dat restaurant, wat ze nu hebben drooggelegd.
2: Oh ja.
0: Maar eventjes.
2: En daar kun je dus dansen.
0: Ja, daar zijn allerlei pontons.
2: Nou ja, daar heb je dus Looming, Iris, Pushin' Woods, Twan Mulder, noem het maar.
0: Ja, heel veel DJ's. Ja. Iedere avond als afsluiter.
2: Ja, dus heb je er zin in. Ga lekker dansen. Nou.
0: Ja, nou. En zo is er nog veel meer te doen, hè, op Noorderzon.
2: Ja, zeker. Check de website noorderzon.nl.
0: En alle andere dingen?
2: Staan op groningen.uitloper.nu.
0: Zo is het.
1: Applausje. Ja, het even terugkomend op de herfst trouwens. Ik heb al wel eikeltjes gezien.
2: Die zie ik ook.
0: Oh, dat is zo'n inkoppertje dit.
1: Ja, dat wist ik. Maar, dat wist ik ook. Maar.
0: Echt.
2: En ik heb het pumpkin spice latte al gezien.
1: Oh, zelfs dat.
2: Ja.
0: En
2: pepernoten. En pepernoten, ja.
0: Ja. Ja. En ik was zaterdag was ik in de tuinland.
1: Ja.
2: Halloween.
0: Nee.
2: Kerst?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, serieus. Ze zijn al aan het opbouwen.
2: Oh my god.
0: Ja,
2: het wordt steeds eerder.
0: Maar de eerste dingen stonden er al. Echt waar, ik zweer het.
2: Waar gaat het heen?
0: Waarheen?
2: Leidt de weg.
0: Goed, het is 17:15 en dat betekent dat wij officieel het weekend gaan aftrappen. Met rocken met ogen op het weekend. Een lekkere rockplaat. We gooien de haren los. We gaan richting het weekend. Ik zeg, Andor is er nog niet, dus ik heb deze week wat uitgekozen. En dat is er eentje van die Offspring. The Kids Aren't Alright.
2: Ja, nice hè?
0: Ja, lekker nut. Dames en heren, het is vrijdag 21 augustus 2026. Het is 17:15. Ja, luister naar Hoog Radio. En zoals altijd trappen wij het weekend officieel af met een lekkere rockplaat. Gooi die haren los. Het is...

0: Heerlijk, de Allspring. Dat was Rocken met Oog op het weekend.
1: Ja, geen klachten. Dus,
0: nog niet.
1: In ieder geval voor mij niet.
0: Nee. Nou ja, heb je wel klachten of heb je kaarten voor Muse of Nothing But Thieves? App eventjes naar 050-571-5815.
1: Ik vind het knap dat je dat kon lezen.
0: Ja, goed hè?
2: Oh, dat kan ik ook.
0: Nou, kan jij dat niet lezen?
1: Vanaf hier niet.
0: Nee, serieus niet?
1: Het laatste gedeelte niet.
2: Vouw?
1: Ja.
0: Oh, okay. Dat bedoel je met de grootte van de cijfers.
1: Ja, nee, ik heb mijn bril wel op, hoor. Dus,
0: ja, nee, dat zie ik.
1: Maar,
0: oké.
1: Okay, ja, nee, misschien was ik wel naar nieuwe toe geweest.
0: Goed, daarmee komen wij ook zo langzaam maar zeker aan het einde van deze editie van Oog op het Weekend. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. 28 augustus is het dan.
2: Bombeend.
0: Dan gaan wij s'avonds ook even vuurwerk kijken.
2: Oeh, mooi, hè?
0: Ja, ik weet alleen niet waar het is. Maar dat
1: gaat is er wel vuurwerk?
0: Ja, toch?
1: Ik dacht dat ze...
0: met oud en nieuw is
1: het. Nee, maar volgens mij was er ook met Bommen Berend nu gedoe.
2: Waarom is er met oud en nieuw geen vuurwerk?
0: Nou ja, dan is er, dat is toch...
1: Gemeentes, woorden, landelijk.
0: Dat is toch een
2: Ja, nee, dat weet ik. Maar dan kunnen ze toch hier...
0: Ja, ik weet niet of er
2: de grote markt iets organiseert.
0: Of wat vanuit de gemeente wordt georganiseerd, weet ik niet. Maar ja, ik zou niet weten waarom niet met Bombeend.
1: Nee, ik dacht dat ik dat voorbij had zien komen, maar ja.
0: Oh, oké. Nou ja, dat gaan we volgende week even uitzoeken voor je. Dus ik zou zeggen, volgende week gewoon weer luisteren. Dan hoor je waar en of er überhaupt vuurwerk is.
1: Ja.
0: Ja, misschien dat Alexander het weet. Is er volgende week vuurwerk? Met Bombeend?
3: Weet ik niet, als je het aansteekt wel.
2: Ja, als het droog houdt niet.
0: Nou, daar heb je toch ook een spuitelf. Ja. Daar heb je toch ook helemaal geen donder aan.
2: Oh.
0: Goed, volgende week zijn wij er weer. Blijf lekker luisteren. Zometeen hebben onze collega's van Proud FM het over Pump Up.
2: Daar hebben ze het over.
0: Stadsruis.
1: Is er niet.
0: Ruis is er niet. Bas die is afwezig. Maar blijf gewoon lekker luisteren naar Oog Radio. En zoals gezegd, volgende week 4 uur zijn wij er weer... met een nieuwe editie van Oog op het Weekend.
2: Er is vuurwerk. Dat staat wel in het programma.
0: Nou, kijk. Dat is gewoon vuurwerk.
2: Ja.
0: Hardwell uit Breda.
2: Ja, nou ook. Hard.
0: Ja, nee, maar... ja, dat is wel Hardwell. Maar tijd niks van gehoord.
2: Nee.
0: Hij heeft een nieuwe. En daar sluiten we mee af. Tot volgende week. Goed weekend.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron
0: en Willy. Ja, welkom op de vrijdagavond bij Proud FM. Ja. Dat ging in één keer goed.
1: Ja, dat
0: ging goed. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen, ik doe sinds vorige week onze eigen techniek. En ik heb er al een beter gevoel bij dan vorige week.
1: Ja. Ja, ik ook.
0: Ja, ik
1: heb er helemaal geen gevoel bij. Maar ik vind dat jij het heel gevoelig doet.
0: Jawel, hè? Ja, kijk, zeker. Leg ik die er nog onder? Kan ik dit zo?
1: Jawel.
0: Ja.
1: Kun jij?
0: Dan een geluidje eronder, muziek.
1: En je mag nog tot maximaal volgende week zeggen van ik ben dat nieuwe.
0: Ja, dan is
1: het daarna
0: klaar.
1: Is het gewoon even niet meer iedere keer. Oh, dit
0: nee.
1: Is goed. Dit...
0: Nee, dan is het ook gewoon normaal. Dan is het ook gewoon dan.
1: We zijn wat gewend natuurlijk met Bas. Dat het dan wel wat vaker ook misging. Oh, dit ging goed hoor.
0: Ja, nee, exact. Nee, maar goed. Welkom bij Proud FM op Oog Radio. Willy, hoe is het?
1: Nou, lief dat je het vraagt. Goed.
0: Ja.
1: Ja, ik voel me lekker.
0: Mooi.
1: Ja, gaat goed bij mij. Wat hoe is het met jou?
0: Ja, met mij is het ook goed, ja.
1: Nou, wat fijn.
0: Een heel stuk minder. Vandaag hebben wij geen gast, maar we hadden het voornemen om af en toe ook een uitzending te pakken waarbij we niet een gast hebben, maar even over iets doorpraten.
1: Ja.
0: En een van de dingen waar wij nu over door gaan praten is Jim Queen. Dat is de film waar wij vorige week zeiden, hey, dat is misschien leuk om naar te kijken. Die zijn wij gaan zien. En daar gaan we over doorpraten.
1: Nou, gezellig.
0: Ja, toch? En er zit op in de, hoe heet dat? In de credits zit dan een liedje. En dan dacht ik, die vind ik wel heel passend om nu te spelen. En dat is Jim van Todrick Hall.
1: Goed zo, goede keus.

0: Dat was It's a Sin van de Pet Shop Boys. Ik was net nog zo enthousiast van ja, gaat goed. En dan doe ik het verkeerde schuifje open. En dan zit er ondertussen helemaal niet Jim van Todrick Hall onder. Maar er zit dan It's a Sin van de Pet Shop Boys. Wat ja. ook prima is.
1: Tuurlijk.
0: Ik, ja. ik was er aan het zoeken en dat is wel heel leuk. Hij is ook heel erg. Hij is homo, de zanger. En dat dit ook natuurlijk wel weer, dan weer past van zondige
1: dingen.
0: Jim Sin.
1: Ja.
0: We komen er wel uit.
1: Ja.
0: Maar Jim. Jim the Queen. Of Jim Queen. Daar zijn wij naartoe geweest. Het is een film. Ja. En even in het kort. Het is een film waarbij de hoofdrolspeler... Het is een animatiefilm, Frans. Ik vond... Frans vind ik is niet altijd even lekker om het te luisteren in een film.
1: Ik vind daar niks aan.
0: Nee.
1: Nee, de meeste mensen wel. Maar ik vind echt geen zak aan Frans. Nee.
0: Maar ik,
1: Frans
0: ik
1: vindt mij ik ook niet leuk om te
0: van.
1: Luisteren, hoor. Frans is ook niet zo dol.
0: Nee, hij hebt mij laatst nog.
1: Dacht ik al.
0: Maar, en het gaat over een zo'n gym dude. Die helemaal, buff en pecs heeft en buikspieren.
1: Ja, we
0: en
1: staan een beetje mee te doen. Maar ja, er is geen luisteraar die dat ziet.
0: Nee, maar in het gevoel komt dat mee.
1: Klopt.
0: Net als dat je hoort wanneer iemand glimlacht. Maar goed. En hij krijgt dan heterosis. Oftewel de ziekte van hetero zijn. En hij verliest zijn buikspieren. En hij weet opeens wat buitenspel is.
1: Ja, dat was geinig gedaan, hè? Dat was heel grappig gedaan.
0: Ja. Dat ze dan meten hoe hetero die is aan de hand van hoeveel hij van voetbal weet.
1: Ja.
0: Dus ja. Je kunt dus ook niks van voetbal weten als je gay bent, blijkbaar.
1: Nee.
0: Maar wat vond jij ervan, Wil?
1: Ja, ik vond het wel echt goed gelukt. Goede grappen wel, ook wel geinig. In die zin. Wel weer ook, zeg maar, een soort van mega specifiek. Uh-huh. In alleen maar of zo van, oh ja, gay. En wat is daar dan allemaal mee?
0: Ja.
1: Gay, wat is daar mee?
0: Ja, wow. Leuke titel.
1: Zo.
0: Goed.
1: Het is wel echt een beetje dat ik ook dacht van, vind ik het nou helemaal super gelukt? Weet ik niet.
0: Nee, ik heb heel erg gelachen. Ik vond een geinig verhaaltje.
1: Ja, ik hoorde jou wel steeds lachen.
0: Ik heb wel gelachen. Ja. Je hem lacht. Ik heb me vermaakt. Maar het is ondertussen ook wel dat ik denk... Oh, mijn muziekje eronder doet het niet. Zo. Dit komt goed. Maar dat ik wel dacht van ja, op een gegeven moment halen ze aan van ja, maar waar zijn dan de lesbiennes en de trans en wat. Die zijn ook wel ergens, maar daar hebben we het nu niet over.
1: Ja, wat ik op zich wel weer goed gedaan vond. Mm-hmm. Volgens mij vond jij dat niet zo goed, maar dat vond ik dan wel weer heel goed.
0: Want,
1: ja, omdat ik dacht, ja, als het dan over een gay man gaat, laat het dan daar ook maar over gaan. Hoeven we niet ook nog alle andere hokjes erbij te betrekken.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Ik zie jouw hoofd al over.
0: Ik snap wel dat je het kiest. En ik weet, ik had ook even zitten zoeken. En de regisseur zelf, die zei ook van... hij heeft ze bewust niet... Marco Nguyen, ik hoop dat ik het goed zeg. Die wilde ze bewust niet toe-eigenen. Want hij is zelf niet lesbisch of trans. Dus hij wilde dat daarom niet doen.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, dan denk ik, ja, waarom zou je alleen een film mogen maken over dat wat je zelf bent?
1: Ja, nou ja, alle hokjes werden wel even aangestipt, vond ik. Maar dat was nou ook wel weer het gekke ervan. Dat het allemaal weer letterlijk in zijn hokjes zat. Eigenlijk hebben ze wel gelijk, want het is zo.
0: Ja.
1: Maar het werd wel weer heel erg helder gemaakt. Van nou, alles zit in zijn eigen hokje. En dan moet je ook gewoon lekker in blijven.
0: Maar ook de gays in de specialfunctie, de bears. En we gaan proberen geen spoilers te doen. Dit zijn nog niet echt spoilers, vind ik.
1: Nee, toch?
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar de bears en de twinks.
1: Is dat al duidelijk dat zo is. Dus.
0: Ja.
1: Nee, dat is nog geen spoiler, vind ik.
0: Nee, en wel geinig dat de mede-hoofdrolspeler... die zit op een gegeven moment in een hele grote kast. En dan zingt hij een nummer wat lijkt op de kleine Zeemermin. Dus dat is... Alle dingen zijn geinig gedaan.
1: Mag ik even persoonlijk worden met jou?
0: Jij mag persoonlijk worden met mij.
1: Want kijk, wat ik een paar keer heb gemerkt bij jou... dus ik hoop niet dat je dit te persoonlijk opvat en boos wordt... en anders doe maar wel, trouwens, maakt het niet uit... Dat je dan ook best wel weer ineens vindt... dan mag het ineens weer helemaal niet over specifiek gay gaan, zeg maar. En dan denk ik, oké, Ron. Het is toch ook wel zo dat dat eventueel wel voor mensen... die daar dan helemaal in zitten als homofiel... gevoel geven van, laten we het daar ook eens echt over hebben.
0: In de geheelheid,
1: ja.
0: Snap ik ook wel, ja.
1: En dat jij dan bijna een beetje te veel altijd zit op in mijn beleving. Dan, ja, het moet ook over al het andere gaan. Waarom gaat het niet over al het andere de hele tijd? Maar dan hebben we over al het andere. En dan zeg je ook weer, ja, al het andere hoeft ook niet. Weet je, soms kom ik er niet helemaal meer uit. Want misschien, wat wil je dan?
0: Misschien is dan waar ik niet zozeer van, oh, die film mag daar niet over gaan.
1: Nee.
0: Nee, die gaaf film gaat er ook gewoon over. Die heeft mijn toestemming gelukkig niet nodig. Maar, dat dit dan wel mainstream en daar mogen dan grapjes over gemaakt worden. Ik bedoel, mainstream, het is in de bioscopen en het is de satire mag dan wel gaan over de gays en dat dan een soort van veilig is, maar dat we daar weer heel voorzichtig mee zijn met trans en met alle andere labels.
1: Je zegt net zelf, die regisseur heeft dat expliciet zo gekozen. Omdat
0: ik bedoel
1: zelf
0: niet over deze film aan zich. Niet zo van, oh, hij had dat moeten doen misschien. Maar wel van dat niet in films en zo'n dergelijke gezet wordt verder.
1: Nee, maar dan moet jij misschien zelf zo'n film gaan maken, snap je?
0: Ja.
1: Ik bedoel, het ligt ook niet voor het oprapen, al dit soort films.
0: Dat is waar.
1: Ik vond het een goede tip van mensen ook om eens daarover door te praten. Films, boeken, dat soort dingen van waar dit dan in terugkomt. Maar ik vind, het ligt ook weer niet. Ja, het ligt ook weer wel voor. Nou, laat maar, weet ik eigenlijk niet. Nope. Ik zit er ook niet zo diep in. Hoeveel films zullen er nou zijn over gay mannen? Waarschijnlijk wel weer veel meer dan wat ik denk. Of zo.
0: Wel, toch?
1: Ja, waarschijnlijk wel, trouwens. Maar goed, laten we dat ook eens uitzoeken. Hoeveel is daar eigenlijk over en hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja, want op zich is het wel een film die wordt de recensies zijn er positief over, onder andere. De
1: Gelukkig.
0: Trouw die zegt, geeft 4 sterren, even schunnige als liefdevolle satire op het gayleven. Volkskrant zit zo boordevol grappen dat niet ergens als sommigen je ontgaan. 4 sterren. Uitbundig.
1: Dat laatste kon ik niet verstaan. Sorry. Niet sommige.
0: Oh, er zit zo boordevol grappen dat het niet erg is als sommigen je ontgaan.
1: Oh, zo. Ja.
0: Dus de kranten en dergelijke zijn er wel positief over. Dus ik ben ook niet negatief toen over de film.
1: Nee.
0: Hier gewoon het roept wat vragen op. Dat ik denk van, oh ja, vind ik interessant om naar te kijken en het over te hebben.
1: Wat mij nou ook echt leuk lijkt, is als nog veel meer mensen die film gaan kijken. En dat je dan nog veel meer gesprek hierover kan voeren, zeg maar.
0: Ja.
1: Ook met anderen die er misschien weer anders naar kijken dan wat wij doen.
0: Vind ik een goed idee.
1: Ja, hè?
0: Luister je en kijk je de film, ga je de film kijken, dan laat even, stuur ons even een berichtje.
1: Ja, heel graag.
0: Proudfm@oogradio.nl. Precies. Dan gaan we dus even met je over je doorkletsen.
1: Precies.
0: Dan ga ik nu wel Jim aanzetten.
1: Top.
0: Ik ga kijken, ik kan dit. Wacht even, komt-ie. Deze.

happen? No.

0: En dat was Feminine Phenomenon van... Chapel Roan. Ik heb het in één keer goed. Feminine Phenomenon.
1: Ja, ik vind ik wel heel knap. Want ik dacht al, als ik het moet gaan zeggen... Feminine.
0: Ik heb erop geoefend. Maar ik vond het wel een leuk nummer. Want het is heel erg over dat Chapel Roan... die heeft dan op een gegeven moment... allemaal ervaring met seksuele ervaring met mannen. En dat ze dan daar wat teleurgesteld in is geraakt. En bij vrouwen merkt van... oh, die kunnen dat eigenlijk veel beter.
1: Ja?
0: Ja.
1: Gaat het daarover?
0: Ja, en dat is dan een femininity en een phenomenon.
1: Oh, wat geweldig.
0: Leuk, hè?
1: Oh ja, oh ja. Leuk. Oh, dit begin je ook allemaal te doen nu. Ja, ja. Al die feitjes van al die liedjes. Ja. Ja. Goed. Echt heel leuk.
0: En waar ik over zat nadenken van... want de film... we gaan er heel even over Jim Queen.
1: Ja.
0: Of eigenlijk even over...
1: Heel even, hoor.
0: Even dan.
1: Ja.
0: Dat je... zo'n film als dit zou bijvoorbeeld 20 jaar geleden niet zo makkelijk hebben gekund.
1: Nee.
0: Denk ik.
1: Nee.
0: En wat is er nou veranderd in de tijd dat het nu wel kan? En wat hebben we dan eigenlijk nog meer aan vrijheid nodig... dat we meer van dit soort dingen kunnen doen?
1: Oké, maar heel even een stukje ervoor. Oh jawel, jij zei net heel veel goede recensies. Ja, oké. Nee, dan kan het inderdaad. Want ik wou zeggen, hoeveel bewijs hebben we dat het per se kan?
0: Ja.
1: Want er worden heel veel grappen in gemaakt dat ik denk, poeh, zo. Mm. Nou, dat... weet ik niet of iedereen vindt dat kan. Ik vind wel dat kan,
0: zo.
1: Hoor.
0: Ja, zeker op die manier.
1: Wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker wel. Ik lach daar ook heel hard om. Maar het is meer... ik weet niet of iedereen dat vindt dat dat kan. Dat bedoel ik.
0: Nee, op die manier. Dus... ik bedoel dan inderdaad van het kan gemaakt worden... en het komt in de bioscopen terecht.
1: Ja, zo bedoel jij.
0: Dus,
1: ja.
0: En het wordt positief gemiddeld zeg maar door de mainstream kranten wordt het goed ontvangen.
1: Ja, dat las je net voor inderdaad. Ja.
0: Maar ik weet inderdaad niet wat iedereen ervan denkt. Of
1: nee, maar ik snap wat je bedoelt nu, sorry.
0: Ja.
1: Ik liep er een beetje achteraan te huppelen, maar nu snap ik hem. Hoe kan het nu wel, bedoel je? Waarom kan het nu wel?
0: Nou ja, dat dit jaren terug misschien dat het niet kon. Maar van wat we nu aan vrijheid misschien hebben... van dat dit soort films nu veel meer kunnen. En dat... ik ben een beetje erover aan. Ik ben er nog niet helemaal uit.
1: Nee.
0: Nee, maar ik zit er gewoon over na te denken: van ja, wat. Wanneer komt satire en wanneer komt humor en wanneer mag je ergens grappen over maken?
1: Goeie vraag.
0: Ja.
1: Ja, want het is toch ook met alle andere dingen zo dat het niet meer mag?
0: Precies. We moeten politiek correct zijn en we mogen allerlei dingen niet meer zeggen.
1: Nee.
0: Maar we willen eigenlijk bepaalde dingen misschien ook niet. En
1: wij durven al geen stand-up comedy meer te doen. Wij durven al helemaal geen impro. Nou ja, we durven nog wel. Nou, het is wel spannender geworden voor
0: Klopt.
1: Ons.
0: Klopt.
1: We gaan nu niet zomaar meer aan de hal. We hebben heel veel dingen bedacht aan sketches en zo. Laat maar zitten.
0: Ja.
1: Dat mag toch niet?
0: Nee, en bepaalde accenten mogen niet, nee. Doen we ook niet. Nee. Dus dat is, ik vind dat best wel ingewikkeld.
1: Ja, ik ook.
0: Wat daarmee wel en niet mag en niet, wel en niet kan. Want ik denk, ja, zo'n film als dit wel. Maar het is ook, nou, jij zei het net ook al van, kan het? Bepaalde grappen vinden wij leuk, maar misschien nemen mensen daar aanstoot aan.
1: Ja, want kijk, ik wil niet spoileren, dus... heet dat ook zo, spoileren?
0: Weet ik niet, maar we snappen wat ze
1: Ja, nou, dank. En dat wil ik niet doen, dus ik wil niet nu bepaalde dingen gaan opnoemen, bepaalde grappen ook niet, zeg maar, want dan is het een beetje gek, gewoon. Als je het dan ziet, dan hoef je er misschien niet meer om te lachen, maar ik vraag me bij sommige dingen wel af, en ik denk dat jij ook wel weet wat ik bedoel. kan dat? Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Misschien... ja, het kan overduidelijk. Goh, wat zitten wij nou weer te bazelen, joh. Kan dit niet. Maar hoe kan het dat het een niet kan het ander wel? Bedoel je dat ook?
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: En het is ook... er wordt ook best wel wat... ik had ook...
1: even wat dieper inderdaad over wat er dan wel en niet kan.
0: Nou, wat ik nu ook op een ander had gevonden... er is bijvoorbeeld een Rogier Kaalman, dat is een Nederlandse cabaretier. En die heeft expliciete grappen maakt hij over transgender personen. Maar die zijn dan inderdaad weer hard in de zin van wat ik begrepen heb... dat hij ook een transvrouw dan zegt, ja, dat is eigenlijk gewoon een vent.
1: Ja.
0: Maar ja, dan is de vraag, nou, is dat een grap? En die dingen, dus hij is nu op bepaalde theaters is hij gecanceld bijvoorbeeld. Er is een transvrouw die aan het lobbyen is om al zijn shows te laten annuleren. Leren bij verschillende theaters.
1: Ja, dat zul je ook altijd weer zien, inderdaad. Ja, dat vind ik dan ook weer jammer. Want ik vind eigenlijk als mensen daar naartoe willen... zeg maar, als je dat leuk lijkt, of ja, weet ik veel. Of zelfs, ik zou er ook wel gewoon naartoe willen om gewoon te zelf te ervaren van, wat vind ik er nou van?
0: Ja, precies.
1: En moet ik er ook wel zo hard om lachen of niet? Want ik kan ook om dat soort dingen soms wel, ja, dat mag zeker weer niet. Oh, dat mag ik zeker ook niet zeggen.
0: Waarom niet? Ja, nee, nou, maar dit is dus het hele lastige.
1: Ja, dat vind ik dus ook een hele lastige. Want dan kan ik daar eigenlijk ook best wel om lachen.
0: Ja.
1: Soms.
0: Ja.
1: Maar soms, het ligt gewoon aan hoe iemand dat doet, toch?
0: Dat maakt dat is het natuurlijk heel wel. Van, is het echt een grap? Of is iemand eigenlijk iemand kapot aan het maken?
1: Ja, maar over humor valt niet te twisten, zeg dat ze dan ook weer. En dan krijg je weer van, ja, wat vind je nou een grap en wat niet? Ik bedoel, als ik hier soms ben, zeg maar, ik bedoel hier bij Oog. Ik bedoel met jou en sommige anderen. Dan denk ik soms ook wel, die maken ook bepaalde grappen. En denk ik, wat leuk. Nou, ik weet niet of iedereen dat altijd leuk zou vinden, zeg maar.
0: Nee, klopt.
1: Terwijl de sfeer is geweldig. En ja, het is hier echt fantastisch. Ja, qua samen met elkaar daarover kunnen hebben en zo ook.
0: Ja.
1: In de leukheid, en het is ook leuk. Dan kan ik daar heel erg om lachen.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet veel, als ik het zomaar ergens hoor, kan het ook zijn dat ik denk, hou maar op.
0: Ja, misschien maakt het dan gewoon heel erg uit van, met welke insteek doet iemand dat?
1: Ja.
0: Is dat inderdaad bedoeld omdat je een beetje op de hak wil nemen en een geintje gewoon, of dat daar iets in zit wat opvallend is en dat je met een grap dat naar voren brengt?
1: Ja,
0: of doe je dat omdat je daadwerkelijk iemand of een groep wil kwetsen?
1: Ja, of zoals wij toen toch op een gegeven moment die groep tegenkwamen op de grote markt, die dan wil dat iedereen ophoudt, oh ja, om ook maar buiten het hokje van goed huwelijk en wat was het eigenlijk? Dat vind ik ook zo raar. Denk ik. Zij kennen toch ook wel meer mensen die niet allemaal getrouwd kunnen zijn, alleen maar omdat ze bijvoorbeeld alleen zijn komen te staan.
0: Ja.
1: Of, ja, weet maar goed. Die mensen, de Europese
0: kruistocht voor de familie.
1: Ja, die mensen. Wat wou ik nou over zeggen dan?
0: Gek, nou, dat die ook bepaalde uitstap dingen zeggen.
1: Ja. Ja, wat? Nee, laat ik maar. Goed verhaal dit, echt waar. Wauw. Echt, je moet ons radio laten maken. Dat komt echt een goed verhaal uit. Nee, wat je lief. Ja, nou ja, in ieder geval, dat die dat allemaal niet kunnen hebben in ieder geval. En wat zij dan zeggen, kan ik ook niet heel goed verdragen, merk ik.
0: Nee, maar ik vond ze waren ook niet bij. Ik denk dat hij ook niet heel van de grappen. Dat die, dus ik vond ze heel serieus.
1: Nee, zij was
0: hele serieuze mensen kwamen ze het op over.
1: Ja, maar het kan ook zijn dat er iemand luistert die denkt, ja, maar dat is precies waar ik achter sta.
0: Ja.
1: Ik kom graag even met jullie doorpraten over waarom ze ook wel humor hebben. Kijk, humor is natuurlijk in allerlei gradaties,
0: ja,
1: en allerlei vormen en in allerlei niveaus, of hoe je het mij wil zeggen, nou, niveaus, weet ik niet eens of dat een goed woord is, maar in allerlei manieren van uitdrukken.
0: Ja.
1: En wat wij kennen van impro en theatersport is natuurlijk ook heel vaak smieren.
0: Ja, een beetje de platte, ja, humor.
1: Ja, dat vond ik hier ook wel, hoor.
0: Ja, dit was, ja, best wel platte humor. En
1: ja,
0: sommige platte humor heeft ook wel weer, op bepaalde momenten voel je, oh ja, maar hier bedoel je ook nog wel weer dit eronder,
1: ja,
0: te zitten.
1: Exact.
0: En dan is het weer intelligenter, dan lijkt het een platte grap, maar is het een betekenisvolle grap?
1: Ja, precies.
0: En ik denk, vind dat vaak wel een hele leuke humor. Als je dan eerst lacht en dan vervolgens, oh, dat.
1: En het gay zijn was wel heel erg geaccepteerd of zo, als uitgangspunt. In,
0: ja,
1: de film was het heel erg van, gay zijn is eigenlijk super normaal.
0: Ja.
1: En als je daar vanaf wordt gebracht, dan zeg ik heel raar. Dat kan gewoon echt niet.
0: Nee, want je raakt jezelf helemaal kwijt.
1: Ja, hetero zijn is ook niet goed of zo. Was het bijna.
0: Precies.
1: Ja, niet te veel zeggen, Willy. Nee,
0: maar net zoals de film, in de film kwam dat naar voren. Dat zeggen,
1: ja,
0: wij niet.
1: Nee. Nee, ik bedoel niet te veel zeggen over de film.
0: Zo. Oh, op die manier.
1: Ja, ja.
0: Nee, zo. Niet dus.
1: Nee, maar inderdaad. Dus, of inderdaad, waar zeg ik nou inderdaad? Dat is heel raar dit.
0: Nee, maar dat humor is een hele interessant om naar het kijken van, ja, wat is, wat mag niet, wat, welke beperkingen zitten daarop met z'n allen, hebben we daar of niet, en
1: ja,
0: daar kom je ook niet
1: zelf
0: echt uit.
1: Nee, ik vind zelf eigenlijk dat alles mag altijd. Ik vond altijd die heftige cabaretiers en zo, zogenaamd volgens iedereen, Hans Theo of zo, vond ik helemaal heerlijk, helemaal lekker.
0: Ja.
1: Maar ja, op een of andere manier waren er dan anderen die zo zeiden, nou, dat vind ik dus keihard.
0: Ja.
1: En die man die haalt alleen maar uit. Dan dacht ik, hé, nee, man. Moet je eens goed luisteren hoe die dat doet ook. En wat hij er allemaal in legt, dat is echt gigantisch.
0: Ja, maar als je inderdaad al gechoqueerd bent door de eerste grap ervan, dan luister je ook niet meer naar van wat bedoelt iemand er volgens mij. En dat is uiteindelijk denk ik ook wel weer terugleidend naar ons programma. Op het moment dat je al gechoqueerd bent door wat iemand zegt en je het gesprek niet meer aangaat en niet meer echt luistert, dan kun je gewoon alleen maar offended zijn bijna soms.
1: Precies, ja. Ja, en dat is wel, wij moeten altijd verplicht het gesprek aangaan. Dat is weer de andere kant. En dat was in die film wel even lekker andersom, zeg maar. De bijna hetero's moesten bijna het gesprek wel aangaan over. Ja, dat was wel heel leuk gedaan. Alhoewel, de jongen die dan uit de kast moet komen, zeg maar, die is dan wel, dat is dan wel weer vrij standaard. Maar,
0: dat was wel, ja.
1: Ja. Het liep ook zo wat door elkaar erin. Maar goed, waarschijnlijk denk je nu, ik moet hem echt gaan kijken. En dat klopt ook, dat moet je ook gewoon doen.
0: En ik ga straks tijdens Proud Podium vertellen wanneer die nog draait. Wij gaan eerst even nog weer naar muziek. En we hebben vorige week met de Kei, hebben wij Shamar ontmoet. Onder andere een Groningse jongen. Of ja, hij woont...
1: My time.
0: Ja, precies. Ja. Don't waste my time van Shamar. Ik denk, nou, laten we die eens even afdraaien. Dan ga ik nu wel de... Even wachten hoor.
1: Goed bezig.
0: Ja.

0: Oh. Nou, jongens, werkelijk waar. Ik zit ook nog met mijn mond vol.
1: Nou, we moeten ook nog eens wat zelf doen, hoor. Eindelijk moeten we zelf iets doen. En nou. Nee, heel goed dit.
0: Goed, ik als erbij denk, hé, dit is al het einde van het liedje. Hij is ook een stuk korter dan, hij is maar 2 minuten 15. Dus vandaar dat dat even uit de... Goed, ik zou geen commentaar meer hebben op Bas als hij techniek... Oh nee, hij doet niet techniek meer. Maar dat soort dingen nog mis kunnen gaan, dat snap ik dan nu. Ja, dat geeft verder niks. Oké, eigenlijk doen we helemaal niet de Willy dat weet dan meer. Nee. Maar ik kreeg een berichtje op Instagram van onze oogcollega Hans...
1: Je doet hem toch even, bedoel je? Ja, is
0: nou,
1: goed.
0: Ik kwam iets. Ja. Hij stuurde. Dus het is niet mijn feitje, maar die kreeg ik doorgestuurd. Denk van, wat leuk. Ik wist dat niet. Wist je dat 1 op de 12 schapen homo is?
1: Wat? Hé?
0: Rammen die niet willen fokken en die worden vaak vroegtijdig geslacht. In Duitsland is een boerderij die deze rammen redt en hun wol verwerkt tot mode. Het zogenaamde rainbow wool. En in eind 2025 is er dus een modeshow geweest in New York... met alleen maar die rainbow wool.
1: Oh ja.
0: En de opbrengst gaat dan naar queer projecten onder andere. En je kunt zelfs een gay ram sponsoren. $1 is 1 dag op de boerderij.
1: Een gay ram sponsoren? Ja. Oké, het klinkt ook zo heftig. Gay ram.
0: Gay ram.
1: Nou, wat gaaf.
0: Tof, hè?
1: Wist ik helemaal niet.
0: Nee. Nee, ik ook niet.
1: Nee, leuk als je dit soort weetjes ook gewoon verstopt houdt voor mij. Dat vind ik leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, want dan weet ik ook gewoon... Oeh, dat is helemaal voor mij ook helemaal onbekend.
0: Precies.
1: Wat zeg ik dit nou weer raar? Het is wel zo, het is wel zo. Want dat heb ik wel eens eerder gehoord... dat er gay schapen bestaan. Of nou ja, ramen dan in dit geval. Alleen, hoe weten ze dat nou... Kijk, je hebt toch ook gewoon jonge jongens of zo... die nog niet per se aan seks toe zijn. Dan ga je toch ook niet zeggen, oh, dan ben je homo, zeg maar. Snap je? Dus dat is wel... Of willen ze dan ook... Ja, trouwens, ik ken ook katten die gewoon met elkaar wonen... en al twee mannetjes zijn en dan op elkaar gaan heen en weer.
0: Ja.
1: Ja, dus dat zegt toch niet alles meteen, of wel? Hoe zijn ze daar? Nee, goed.
0: Dit zijn ook van de rammen die niet zorgen dat ze met schapen dat die geïmpregneerd raken.
1: Dat snap ik.
0: Maar ja, dat is waarom ze dan denken dat ze gay zijn.
1: Ja.
0: Als ik het goed heb. Ja. Ik ga het uitzoeken verder. Ik ga nog verder uitzoeken. Maar we gaan eerst even naar... even kijken, die zit daar.
2: Ron, wat is er te doen deze week?
3: Nou, Willy... Dat zal ik jij vertellen, ja.
0: Vanavond is nog Jim Queen in het Forum om 7 uur in Camera 2. En ook nog op zondag 23, maandag 24 en woensdag 26 augustus. Morgen is de Queer Boat Party van Misfit. Om 5:30 vertrekt de boot vanuit Oosterkade. Met een fictie afterparty. De eerste Queer Boat Party in Groningen. Maandag 25 augustus start de expositie All Cops Are In. In de A-Kerk van het netwerk van Politie Noord-Nederland. Roze in blauw. En ik zag ook dat er een regen stadswandeling door de binnenstad van Groningen is. Er is een stadboekje van de gemeente Groningen. Gratis downloaden via cocgd.nl of gemeente.groningen.nl.
1: Zo. Hoppakee.
0: Hoppakee.
1: Je staat erop. Ja. Pak niemand jou meer af.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik denk van, oh, die queer boat party, voor mij is dat ook heel leuk.
1: Ik denk het wel. Ja. Ja. Denk ik wel. Ja, lijkt me wel heel gezellig.
0: En toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Met dansen op de bonen en zo.
1: Met dansen op de bonen. Dansen,
0: mijn jong.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik dacht, ik vond dat, ik denk, maar goed. Laat maar. Kan jij even gewoon dingen praten? Even wil ik.
1: Ja, ik ga wel.
0: Ik realiseer me dat ik namelijk iets praten.
1: Wat zal ik bespreken dan?
0: Ken je het, wat?
1: Nee, wat?
0: Liedje van Black Horse van Katie, Black Horse and the Cherry Tree. Ken je die?
1: Ja, tuurlijk ken ik die.
0: Nou, wat leuk.
1: Die ken ik toch wel.
0: Die ken jij wel.
1: Is toch met... Of heb ik nou weer een andere horse in mijn hoofd? Ik zei, ik wil schapen naar paarden. Wacht even hoor. Welke paard heb ik nou in mijn hoofd dan? Horse.
0: Ik laat hem je horen.

0: runway. Dat was Runway van Lady Gaga en Ducci. Ja, jij was net heel even eruit even uitgelopen. Maar ik had ondertussen, ik denk, oh, ik doe een hele mooie overgang van Katie Tunstall en naar deze Runway. Maar toen ging je gewoon de volgende Katie Tunstall afspelen.
1: Oh.
0: Dus ik was super trots. En toen Oh nee, dit is hier.
1: Ja, maar je kunt nog wel trots zijn op jezelf, Ron, nog steeds. Nee, echt. Je bent zo goed bezig, man. Hè? Gozer, kerel. Hè? Kom op.
0: Ja, maar weet je wat leuk is?
1: Klop jezelf eens op de borst. Het is nu nog borsten, maar
0: ja. Nou, dat is nog leuk om te vertellen, trouwens.
1: Ja.
0: Als nieuwtje.
1: Ja,
0: voor de luisteraar. Want krijgen...
1: Dat wil jij misschien wel.
0: Dat mag wat.
1: Ja, zeker.
0: Mag persoonlijk zijn. Nou, we gaan waarschijnlijk... moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Want 21 oktober ga ik mijn mastectomie hebben. Oftewel mijn top surgery.
1: Ja.
0: Oftewel de borsten gaan eraf.
1: Ja.
0: Daar ben ik heel blij mee.
1: Dan kun je echt op de borst tikken.
0: Ja, en dan wordt het ook zo meer zo... Wah. En nu zit het... Bleh.
1: Oh ja. Oké. Okay. Ja.
0: Maar ik vind eigenlijk ik vind het techniek doen wel heel leuk.
1: Ja, hè?
0: Het is nog een bende, maar ik vind het heel leuk om te doen.
1: Ja, want je leeft er wel van op, zie ik.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Het is nog wel een beetje, het is veel meer opletten en kijken en oh dit en dat. Maar het is wel, nu voelt het nog meer ons programma.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En als het dan ook misgaat, zijn het onze missers.
0: Ja, precies. Dan hoef ik niet op iemand anders te schelden.
1: Nee, dat scheelt wel.
0: Oh ja, dat was dom. Dus nee, ik vind het niet zo erg eigenlijk.
1: Nee, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook wel gezellig zo.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, leuk. Nou, en volgende week hebben we wel weer een gast. Of eigenlijk waarschijnlijk twee gasten. Het is nog even de vraag of ze met z'n tweeën komen of alleen. Er komt iemand van discriminatie.nl. En van Kenniscentrum Inclusie. Die zitten eigenlijk met elkaar samen in. En Kenniscentrum Inclusie gaat over educatie. En discriminatie.nl natuurlijk over welke klachten komen er binnen. Wat maken de... In brede zin natuurlijk... Ja. Mensen mee aan discriminatie.
1: Wat bedoel jij dan met die zitten in één?
0: Nou, dat is één. Ik heb gemaild naar discriminatie.nl en ik kreeg bericht terug van iemand die beide dingen doet.
1: Ja, precies. Zitten niet in het plaatje één. Het is gewoon.
0: Nee. Die werken samen in een gezamenlijke organisatie.
1: Ja, precies.
0: Wist ik ook niet.
1: Nee.
0: Die komen gezellig met ons kletsen.
1: Heel erg leuk.
0: Ja, en voor de mensen die denken: oh, ja, ik wil nog wat doen, gezelligs doen. Noorderzon is gisteren gestart. En er zijn twee shows die dachten van, oh, is misschien wel leuk. Die hebben wat queer gerelateerd. Dat is Hyacinth van Arno Verbrugge. En Working and Whacking van Kokelikot en Zuko. Kokeliko. Dus ik krijg van Alexander, die op de achtergrond meeluistert, de goede uitspraak. Dus dat zijn allemaal ook wat queer gerelateerde Noorderzon dingen. Als je denkt, goh, ik wil... wat queer gerelateerd ze kijken.
1: Ja, oké. En waarom is het dan zo?
0: Nou, whacking is, wordt binnen de queer cultuur heel erg omarmd. Bij dragshows zie je ook bijvoorbeeld mensen die inderdaad whacking doen, bijvoorbeeld. Het is een stijl van dans. Ik kan niet goed uitleggen.
1: Nee,
0: zoek het er even op.
1: Ik kan het niet goed doen, ook niet.
0: Ik kan het niet.
1: Nee.
0: Ik kan dat niet.
1: Wacko, maar dat is het niet van wacko.
0: Het is niet van wacko. Nee. En Hyacinth, dat gaat over... nu moet ik het goed zeggen. Apollo en Hyacinthus. Dat is de Griekse mythologie daarover.
1: Ja.
0: Dus dat is...
1: Zeker. Nee, dat is al duidelijker dan. Ja.
0: Is dat duidelijker?
1: Ja.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, dat is wel lekker om dat een beetje te weten. Want denk je, waarom zou dat nou weer queer zijn? Nou?
0: Ja, maar de benne...
1: Is er nou weer queer, hè?
0: Homo.
1: Oké. Okay.
0: Goed, volgende week zijn wij er weer. Wij wensen jou allemaal hier thuis, luisteraars, in de auto, onderweg... een heel goed weekend toe.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Absoluut heel goed weekend.
0: En dan gaan wij nog even luisteren naar Genie in a Bottle van Christina Aguilera.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
3: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
2: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5.

in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
3: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
2: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist.

0: Passel, winkelcentrum Paddepoel.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Oog Radio.

Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten.

0: Stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïense president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen.

0: Krivirie in Centraal-Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio,

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu.